Emily de Forest en Only Teardrops in 2013. Een knaller op het Eurovisie Songfestival al daar voor Denemarken. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Timmerman en ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Draai je alles tussen 2099 en 1939 in. Zoiets was het, ja. En als we oudjes draaien, dan is het 2000 van een nieuwe serie eigenlijk ook nog oud. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan naar het bos in, doen we met The Cure. Dit is A Forest.

En daar zijn ze wat jachtig in dat bos. Ik denk dat we maar een nieuw bos moeten aanplanten voor deze van The Cure. A Forest. In 1980 was dat overigens. Hoe zou het zijn als ABBA en Blondie samen een hit gaan maken? Nou ja, Matt Pop heeft dat bedacht van, nou dat zou dan ongeveer zo kunnen klinken. Dit is uit, dat was 2023, Hanging on the Ring Ring, ABBA en Blondie.

Ter gelegenheid van het 50-jaar jubileum van het album Ring Ring in 2023 maakte Matt Pop deze mashup mix van ABBA met Blondie, Hanging on the Ring Ring. Het ging allebei natuurlijk uiteraard over een telefoon. Hier is Loreen en Tattoo.

Laureen en Tattoo. En dan worden we in de uitgebreide versie. Prachtig mooi. Muziek van Gordon Lightfoot. En in 1972 bracht hij Beautiful uit. Het was een hele mooie plaat was dat. Maar door Jerry Winkle is hij nog een klein beetje mooier geworden in het stereobeeld. We gaan luisteren naar hoe dit klinkt in 2023. 2022. Nee, 21. Toen heeft hij deze mix gemaakt. Ja.

mooi toch? Prachtig gemaakt door Kenny Wingle, dit stereobeeld. En een klein beetje, en daar heeft hij stiekem wat dingetjes bij gedaan. Gordon Lightfoot en Beautiful, 1972. Een plaat uit het verleden, maar in een nieuw jasje gestopt door Sonia in 2023. Hier is Love Train.

0: Trailer Tonight deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky.

0: Freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Cindy, Peter Timmerman.

Leona Lewis. En I See You, het thema van de film Avatar. Dat is een bijzondere film die, zonder dat iemand het misschien goed in de gaten had, ging over de ongelofelijke vernietigingskracht van het grote graaigeld. Een planeet die en leven die verwoest werden omdat iemand graag het grote geld daar vandaan wilde halen. Hebben we eigenlijk al heel erg lang gedaan. Nederlanders deden dat in Indonesië en in Afrika. En trouwens heel veel Europese volken hebben dat gedaan bij anderen. En het is nog steeds zo tot op de dag van vandaag dat het grote geld regeert als het gaat om dingen vernietigen. Dit is Inge uit 2010 en I See You.

Het titelnummer van de cd ICU van Inge Maria uit 2010. Een cd die van voor tot achter de moeite waard is, dus die kun je blind aanschaffen, want elk muziekje erop is gewoon fantastisch mooi. Dit komt uit 1982, het is de Depeche Mode en See You. Er begint iets van een thema in te komen in die plaatjes.

Dat zijn Alex de Vos, Adrie Faner, Dokweg Deutsch en Chrissy Morstein. En voor jullie allemaal gaan we deze plaat draaien van de Black Heart Orchestra. Hier is Sebastian.

De Blackheart Orchestra uit 2017 met Sebastian. En we hoorden Chrissy Mostijn, Dogway Dutch, Adivane en Alex de Vos. Zij allen zijn degene die we feliciteren met hun verjaardag. Goed, dan op 15 mei 1971 werd dit de treitenschijf van Radio Noordzee. Ik heb het over vader Abraham en Wilma en zou het erg zijn, lieve opa. Radio.

0: 1 mei 1971 was dat. Vader Abraham en Wilma en zou het er zijn, lieve opa. De trein te schrijven van Radio Noordzee, toen de tijd.
1: Ontdek het nieuwe. Koester het oude.
0: En nu is het even andersom. Het is wel een oude band. We hebben een nieuwe plaat. Dit is Diesel en Like Hell I Will.

Opgeven is duidelijk geen optie voor de groep Diesel in 2017 met Like Hell I Will. Ze is een van de beroemdste zangeressen van België. Ik heb het over Dana Winner. Luister deze hele fraaie Try to Remember uit 2002.

Dan Abiner en Try to Remember. Tot zover deze Cindy. Ik ben er weer een volgende Cindy natuurlijk. En heel veel plezier met de collega's die na mij komen. En we gaan nog even genieten van Sounds Orchestra en Cast Your Fate to the Wind.

Caribbean Queen als eerste in Dekker Radio van Billy Ocean. En More More Love on the Run uit 1984. Nou, dat is lang geleden hoor. Leuk hoor dat je erbij bent bij Dekker Radio. Ik start meteen door hoor, kan mij het schelen. Ik heb er wel zin in vandaag. Hier is de Manhattan Transfer. Oorspronkelijk uit New York. En een van die mooie hits van ze. The Spice of Life.

0: dat jullie zich noemt Benner. Dat is wel grappig. Ben er. Nou ja, goed, ik ben er ook. Dekker Radio met Hart zonder Krassen. En we gaan verder. Oh, nee, we gaan niet verder. Het is er aan de hand met de telefoon, zeg. Hoor eens even. Hoor. Verbinding verbroken, denk ik. Hallo?
1: Would someone please hang that phone up?
0: Ja, dat zou ik ook zeggen. Hang de telefoon eens op, zeg. Tjonge, jonge, jonge. Dekker Radio. Met Midnight Star vervolgen we onze weg. Operator. Daar gaat het over. Die hebben ze nog in Amerika.

En weg is de operator. Ze hebben opgehangen. Ja, ik zag het al aankomen. Dekker Radio met Jascha. En een vrij recente nog. Jawel. Help met een uitroepteken. Oei.

hartstikke gaar gebakken in de zon. Je moet ook goed smeren, hè? Dat zei hij ook. Hè? Dat zou ik ook aanraden als je nog in de zon gaat deze dagen. Hier is Fleetwood Mac en deze.

Dankjewel Siska Peters voor dit leuke liedje. De Zwarte Kat bij Dekker Radio. We gaan op weg naar het half uur. Met Kleimans en Van Geel. En het gaat over juf Helena. Luister maar.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

En weg is ze. Gloria Gaynor, Honeybee, Dikke Radio, deel 2. En ABBA, Fernando, in het Spaans. Voor de goede luisteraar dus. We gaan terug naar 1976.

0: Een nummer van ruim een jaar geleden van Mark Broussard. En Time is a Thief, of ook wel, Tijd is een Dief. Nou, dat kan wel eens kloppen, want de uren vliegen om de oren bij Dekker Radio. Voor ik het weet, ben ik alweer aan de eindstreep geraakt. Maar ja, dat moeten we er maar mee doen. Als jullie maar plezier hebben, toch? Ja. En dat gaan we nu maken met Se Jorge.
1: Ja, ja.
0: En het verhaal over Carolina met zijn donkerbruine stem gaan we naar 2002. Dekker Radio.
2: Para todas las Carolinas.

0: Leuke combinatie, hè? Digi Dex met Eva de Roveren.
1: Nog meer jij is fantastisch toch.
0: Welterusten, slaap lekker.
1: Nog meer jij is fantastisch toch.
0: Nee, ik heb het niet tegen jou op de snelweg achter het stuur, hoor. Niet doen. Niet slapen achter het stuur. Sting. Kennen we deze nog? Englishman in New York.

Sting, Englishman in New York. En Dekker Radio is bijna voorbij op eentje na. En die komt nu. Carlos Santana, de gitaar-virtuoos. En een fantastische zangeres, Michelle Branch, spelen The Game of Love. Ik zeg tot de volgende Dekker Radio.

echt waar. Een Nederlandse groep, Shocking Blue. En een grote hit uit 1969 als eerste in Dekker Radio. Het verhaal over Venus. Welkom bij Dekker Radio. Hey, leuk hè. Ik heb nog meer oude klankjes, hè. Maar ook de dag van vandaag hoor. Die vergeet ik niet. Nee, vind ik niet. Dit is Chicago. Another rainy day in New York City.

nooit eerder gehoord. Deze gekke uitvoering van onzin. En woorden Bram Vermeulen, Dekker Radio. Hey, ken je deze nog uit de jaren 70? Mac en Katie Kassoen en deze.

gezeik, zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf, want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet.

hij is al heel oud hoor, uit 1974. Redbone heette deze groep. Come and Get Your Love. En weet je wat nou zo bijzonder was? Het waren echte indianen uit Amerika. Ja. En zo stonden ze ook op de foto natuurlijk. Hè? Ja. Come and Get Your Love met Dekker Radio. Om je een beetje op voortmaken zeg, want ik heb nog meer herrie klaarstaan. Oeh, deze komt hard aan hoor. Yes! Dat zeg ik niet, zo heet de groep. Uit Engeland. Nou, die kunnen er wat van hoor. Owner of a Lonely Heart.

0: Zo, we stormen alweer op de bodem van Natura. Even schakelen met Wiebe in Studio 2 over deze drie die we dadelijk horen.
1: Deze drie, zo in Dekker Radio.

0: Tot zo.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.

Get Away met George Fame en de Blue Flames. Drie achter elkaar en dit is nummertje 2 in de rij van mij. Nightworks. Ga naar 2013. Toen heb ik hem ook wel eens gedraaid, deze. Nathaniel. En 3 in de rij van 3. Mathieu met Zombie.

Nou ja, Mathieu en Zombie. Mooi. Mooie titel trouwens. Ja. Dit is vrij nieuw van Yasha. Help! Uitroepteken.

Help, weg, Josja, volgende keer beter, jongen. Ja, toch? Ashton, Gardner en Dykes in dit. Met hond in studio, goed luisteren. Can you get it?

Heb je dat nou? Can you get it? Ashton Gardner and Dine. Leuke muziek uit 1971, dat is een tijdje terug zeg. Ik heb een hele tijd geleden gewerkt voor een radiostation op zee. En dat was Radio Waddenzee. En daar hadden we een zendertechnicus. En dat is een Belgische meneer. Walter Galle heette hij. Ja, en dan draaide ik deze wel eens in het programma. Van Urbanus, uit België natuurlijk. En dan vond hij maar niks. Had het er blijkbaar niet zo op. Of hij had het niet op Madame met een bondjas. Dat zou ook nog kunnen. Want zo heet deze song.

0: Die draaien al een paar jaartjes mee hoor. En The Very First Time uit 2008, dat is al een tijdje terug. Music
1: Radio. Met de muziek van de jaren 90.
0: Italië, Laura Pausini. Strani amori. Oh. In het Italiaans klinkt dat allemaal geweldig. Ik ga even zwijmelen hoor. Ben even weg.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

De zeker opening programma Bond voor vandaag is uit 1983. Elton John hoorden we voorbij komen. I'm still standing. En dat doet hij nog steeds, hè? Die oude rocker. Hij gaat ook maar voort. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik doe het weer met plezier voor u vandaag. Hedendaagse muziek, Olivia Rodrigo. Dit is The Cure.

0: Olivia Rodrigo, The Cure. Een lekkere plaat hier in het programma.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan terug in de tijd naar 1964. Cover van het Chuck Berry nummer door The Beatles. Dit is Rollover Beethoven.

0: Uit 1964 waren ze dat, The Beatles en Rollover Beethoven.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En zo is dat maar net in de bonte verzameling naar 2003. Kim Lian van der Meij. Dit is de Teenage Superstar.

0: Kim Leon van de Wij, Teenage Superstar 2003. Dat gold voor haar zelf ook. Ze was nog een teenage superstar, zullen we maar zeggen. Inderdaad.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2018, muziek van Panic at the Disco. Hey ma, I made it.

0: Hey, ma, kijk eens, ik heb het gemaakt. Hey, look, ma, I made it. En dat was Panic at the Disco 2018 dat het uitkwam.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje hier van Lana G. Dit is Dance Till Dawn. Dus even lekker dansen met z'n allen tot de ochtendgloren daar weer is.

0: De muziek van Lana G. Dit was Dance Till Dawn. Heerlijke muziek hier in het programma Bond. We doen ons best er altijd weer voor om er weer wat leuks van te maken voor u. Vindt u dat ook? Ik vind van wel.
1: Met Jan Berg maak je het Bond. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1997 met Mathilde Sonthin. Dit is Beautiful People.

muziek van Mathilde Sant in Beautiful People, de titel van de plaat. Kijk naar de klok, wij moeten richting het half uur. Doen we het meteen van Earth, Wind & Fire. 1978, Got to Get You Into My Life.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bond.

De muziek van Michael Jackson, Liberian Girl, de titel van de plaat. En dat kwam uit 1989. Zullen we eens een 2026 plaatje weer draaien? Wat dachten we deze Douwe Bob? Welcome to Outcast Town.

0: rise again. Douwe Bob, welkom to Outcast Town.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan in 1967 met de Grassroots. It's Let's Live for Today.

0: Ja, muziek van The Grassroots, eventjes terug naar het jaar 1967 met deze Let's Live For Today. Dat lijkt me een goed plan. Lekker vandaag blijven leven en lekker de dingen doen die we leuk vinden.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen waren 2009 met The Gossip. Dit is Heavy Cross.

0: is even de muziek van Gossip. Eventjes terug naar het jaar 2009. Heavy Cross, de titel van de plaat. We gaan weer wat hedendaags draaien.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuwe van Andrea Hager. Darkness and Light.
3: A dream remaining unfulfilled. Desires remain unstilled.

0: André Hager. Andrea Hager, daar krijgen we vaak Duitsstalige muziek van, maar deze maal een Engelstalige. Darkness and Light, de titel van haar nieuwe plaat.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten wat er komt.
0: En zo is dan ook maar weer net Jeroen van de Boom hier zo. We gaan naar 2012. Kom maar op!

De muziek van Jeroen van der Boom uit 2012, deze opname. Kom maar op, was de titel van de plaat. En hoort de tuning starten, betekent dat we afscheid moeten gaan nemen van u. Het zit weer op een uurtje aan rond op de radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het weer voor u gedaan. Reacties kunnen naar janberg.radio@gmail.com. Ja, en er rest mij niet veel meer dan u nog een hele fijne dag toe te wensen. Ik hoop dat u nog ook leuke dingen te doen heeft. Hè. Dat is altijd wel weer fijn op zo'n dag. En ik ga u natuurlijk eventjes nog vertellen wat de muziek is waar u mee uitgegaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1970 met The Indus of March. Een nummer met de titel Vehicle. En daarna nog een nieuw werkje van Shepherd's Oak. The Pouring Rain. Daar gaan we. Ik zeg bedankt voor het luisteren nogmaals. De groeten. En graag weer tot de volgende mond.

En dat was hem, deze van Maywood. Even terug naar het jaar 1989 met hun hit Mano uit het jaar. Fijn dat u nog steeds bij bent, de Bonte Muziekverzameling. En wij gaan hedendaags werk draaien. De winnaar van The Voice 2026 hebben we hier zo, Ruben Hillen en zijn plaat 20 Seconds. I've got 20

0: Wanna be with you.
1: De muziek van Ruben Hillen, zijn eerste solo plaat, 20 seconds de titel van de plaat.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van
4: de jaren 60.
1: Dus gewoon lekker oude meuk. De Doors, we gaan 1967. Your Lost Little Girl.

0: Jim Morrison en zijn band The Doors. Your Lost Little Girl, even terug naar het jaar 1967.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Ja, die muziekselectie hoppen wij naar het jaar 2002 met Gloriella.

0: En met een knal zwiepen ze hem eruit en deze Coriella en Ligaya. En dan kwam het jaar 2002. Tijd voor weer wat nieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Inderdaad. De East Collectors aan een nieuwe plaat. Samen met Gudrun Moeilijk. Flashback, de titel van deze lekkere plaat. Ja, die naam kan ik gewoon niet uitspreken. Van Gudrun Moeilijk. Het is Deens, maar Deens is niet helemaal lekker.

0: Nieuwe muziek van The East Collector samen met Gudrun Solja. Als ik het Deens een beetje probeer uit te spreken. Leuke plaat in ieder geval met de titel Flashback, inderdaad. En wat gaan wij doen?
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi.
0: Ja, gezellig gaan we het houden. 2021 de muziek van Adele. Can I get it? Hey.

Jazeker, in 2021 komt het uit. Adele. Let me just come and get it. Inderdaad, Can I Get It was de titel van de plaat. Ja, hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Ook dat is alweer het geval. Ook nu weer Time Flies When You're Having Fun, hè, zeggen ze altijd. Dit was er nog meer, een uurtje lang bond op je radio toestel. Mijn naam is en blijft Jan Bergen ook vandaag weer met plezier het programma voor u in elkaar geknutseld. En aan elkaar gepraat, ook dat nog. Ja, wat wil je nog meer, hè? Goed, mocht u willen reageren op het programma, dan kan, dat mag natuurlijk ook altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres wat daarvoor open staat. Rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen en u ook uiteraard te gaan vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar de jaren 70, het jaar 1971 om exact te zijn, met Gilbert O'Sullivan, No Matter How I Try. En daar hebben we nog een nieuw werkje van Marianne Kurt, Just Take Me Away. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes. En heel graag weer tot de volgende mond. Then I Do Another Try.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Alleen die jongens. Hij kan er niet meer harder. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

De hit van Peter Koelewijn en zijn Rockets uit 1981, de live uitvoering van Klap maar in je handen. En het werd een gezelligheidje hoor. Heendagse muziek van Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

0: De muziek van Shakira en Burna Boy. Die Die was de titel van de platen. Volgens mij had dat iets te maken met een of ander voetbaltoernooi dit jaar.
1: Ouwe munt!
0: Daar gaan we door. David McWilliams uit 1967. The Days of Pearly Spencer.

0: Ja, wat we een muzikale klassieke noemen, deze 1967 van David McWilliams, The Days of Burley Spencer.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Ja, dan gaan we naar 2003 met de feestmuziek van Frans Bauer. Heb je even? En voor wie dan? Ja, voor mij.

0: Hartstikke idee. Frans Bauer, heb je even voor mij alweer 23 jaar oud die plaat? Waar is de tijd gebleven?
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Gaan we naar 2012 met Treintje Oosterhuis. Dit is Happiness.

0: De muziek van Treintje Oosterhuis, deze uit 2012. Happiness, de titel van deze plaat. Ja, Treintje, dominees dochter, als ik het wel heb. Hè. Dominee Amsterdam was haar vader. Niet dat het er iets toe doet, maar het is gewoon zo.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk van Esther van Kommer. I don't wanna wait no more.

0: Esther van Kommer en de nieuwe plaat I Don't Wanna Wait No More.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1993 met Billy Ray Cyrus. These boots are made for walking.

1993, de muziek van Billy Ray Cyrus. These boots are made for walking. Wij gaan op naar het half uur met muziek uit de jaren 70. 1978, hier hebben we Patrick Souet. I got a feeling.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Rood is al lang het rood niet meer.

hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Weer maandag geworden en we hebben onze deuren geopend van de ochtendkroeg samen met die Dexys Midnight Runners. En come on Eileen, en Eileen is een lekkere koffie komen drinken. Nu tijd voor een hele hoop dames, geen probleem, hier is Bananarama.

0: opsta.
1: Wakker worden. Peter.
2: Yes.
1: Bobbelaars.
3: Dit is de ochtendkroeg.
4: De ochtendkroeg.
5: Wat? Amai, dat is vriend, vrouwse. God. God zijn dank. We zullen een lekker dag.

Het was een test uit de jonge geweld, laat ons zeggen, van Tokyo Hotel. I'm ready, set, go. Waar heb ik dat nog gehoord? Is wel een beetje een afstelling om te gaan vertrekken. Maar we gaan rustig blijven zitten, we gaan rustig de koffie blijven serveren hier in de ochtendkroeg op deze maandag. Wat dacht je van deze Red Sebastian en die strobe lights?

0: Elisabeth.
1: Elke morgen verse hits en heet nieuws.
2: Dit is de Ochtendkroeg.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
0: Kom je bed uit.
3: There was a time that rock and roll was easy. But now it's clean and heavy.

0: Ja, het was nog even terugkeren naar de 89 met het begin van de acid rock of de acid die opkwam naar het new beat met deze rhythm device en die grote acid rock. Ik ben destijds nog achter deze schijf naar Antwerpen gereden, aangezien je die nergens anders kon krijgen. Dus roept een beetje herinneringen op, maar over een heel andere boeg nu. Die van een Ben Kramer terug op het Nederlandse genre. En wie heeft het over de clown? Trouwens een liedje met heel veel waarheid. Luister maar.
1: Hij was maar een clown, in het wit en in het rood.

Ja, nog een beetje reggae hier in de ochtendkroeg op deze maandag met Desmond Dekker en de Aces en de Israelites. Misschien een beetje een gevoelige plaat om te gaan draaien nu, maar het is toch een leuk om nog eens terug te horen. Wat dacht je van deze Tracy Orr? And it's all true. Daarmee gaan we een beetje een klein andere genre gaan draaien.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de ochtendkroeg. De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, het was een van die vele talrijke boysbands uit de jaren 90. En deze Boyzone Love Me For A Reason hebben wij dan ook gedaan. Het is toch nog eens fijn, want ze hebben ons altijd van die leuke muziek nagelaten. En als we nog even dieper terugkeren in de tijd, na de jaren 80, vinden we deze Albana en Romina Power met Felicita. En die hebben ons ook heel wat leuke platen nagelaten.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

was ik van jou. Aan het strand van Oostende, op een zomerse dag,

0: ondersteboven was ik van jou.
1: Ja, die gaan we ook nooit vergeten. Deze Lobby Neves aan het strand van Oostende. En het is er tegenwoordig toch een beetje het weer voor geworden om naar het strand van Oostende te gaan. Over de veiligheid gaan we het niet hebben, maar het is altijd een keer koesteren, lekker wandelen aan het strand. Nu tijd voor Doetje, ja.

0: was zo'n beetje de aanvraag van Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Ja, Bryan, dat hebben wij gedaan. Ziezo, met deze wijze woorden gaan we ook de deuren sluiten van de ochtendkroeg hier op deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw met een nieuwe editie. Nog veel luisteren bij de volle collega's en dan vooral op je favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Tom Elsen en The Sun in Her Eyes. Tot morgen.

Bobby Parker en You Got What It Takes. Amerikaanse blues, rockgitarist en ook nog singer-songwriter. Het meest bekende zijn geworden van met het nummer What's Your Step in 1961. En het zou hoog eindigen in de Billboard Hot 100. Het nummer You Got What It Takes is door hem zelf geschreven. Het was zijn eerste solo-opname. Het was de B-kant van de single Blues Get Off My Shoulder. Beweert terecht dat Berry Gordy Jr. onrechtmatig aanspraak maakte op het auteurschap. Te meer daar de meeste covers na Marv Johnson credits bleven geven aan Gordy & Co. Het is door Bobby Parker zelf geschreven. Zo later nog gecoverd worden door een heleboel andere artiesten. Helen Shapiro 1962, Joe Tex in 1965, Marvin Gaye en Tammy Terrell in 1967. Dave Clark 5 ook in 1967. Jimmy Ruffin in 1969, Buzzy Leonard in 1972, Spooky & Sue... Jawel, je kent ze uit Nederland, 1976. Show What You Are in 1977. En tenslotte de Teen Beach in 1979. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Je weet het, we gaan je ook deze keer verrassen op de verborgen juweeltjes van al die muziek uit al die decennia. Originele platen, die heb je net gehoord. We hebben een paar covers tussen, maar die zijn zeer verrassend. Vaste ingrediënten zijn aanwezig in de tragiek van de muziek belichten we het korte leven van Ray Conniff. En als nederpopplaat hebben we gekozen voor de Jumping Jewels met toen nog Johnny

Bij onze zoektocht naar verborgen juweeltjes uit de muziek. Van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70 kwamen we deze tegen. Barrett Strong hoorde je en Seven Sins. Amerikaanse soulzanger, geboren op 5 februari 1941 in West Point. Naast soulzanger was hij ook nog tekstdichter. Hij is vooral bekend geworden vanwege het feit dat hij de eerste hit voor het platenlabel Motown opnam. Daarnaast is hij beroemd om de hits die hij samen met Norman Whitfield schreef voor onder meer The Temptations. Daarvoor hoorde je The Boys Blue en Take a Heart. Single van deze groep brengt een British Invasion verzamelaar een beetje in verwarring, omdat er van die verzamelaars zijn die geloven dat de groep een pseudoniem was voor The Sorrows. En bovendien is het nummer ook nog geschreven door Mickey Dellen, die overigens 4 nummers opnam met The Boys Blue. Zanger van de groep was leuk om te vermelden was Jeff Elroy. We begonnen dit trio met Tommy Quickly, Tip of My Tongue. Engelse zanger afkomstig uit Liverpool, begin jaren 60. En stond onder contract bij Brian Epstein, de manager van de Beatles. Het nummer is geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En de begeleidingsband van Tommy Quickly was de Remo 4. En je kan hem overigens ook nog zien optreden in een film. Maar dan moet je heel ver terug in de tijd gaan naar 1965. En die had als titel Pop Gear. Zo meteen onze nederpopplaats Johnny Lyon met in de geledere... Nee, ik moet zeggen The Jumping Jewels met in de geledere Johnny Lyon, zo is het. Daarover straks meer. Eerst mag je gaan luisteren naar deze. The Fireballs en Bulldog.

De Brooke Brothers en Warpaint. Engels duo dat bestond uit Jeff Brooke en Rocky Brooke. Ze begonnen in 1956 als kiffelgroep nadat ze een talentenjacht op tv hadden gewonnen. In eerste instantie tekenden ze een contract bij Top Rank Records en daar brachten ze een cover van het nummer Greenfields uit. In Italië was het een grote hit, echter in Engeland was het een flop. En ze stapten over naar PY Records en daar kwam het nummer wat je hoorde uit. Het is geschreven door Howard Greenfield en Barry Mann. En daarvoor hoorde je wel een bekende groep en ook nog wel een redelijk bekend nummer, The Who and Pictures of Lily. Engelse rockband uit de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw en werd opgericht in 1964 in Londen, Engeland. De band die groeide uit tot een van de bekendste rock'n'roll bands ter wereld die in de hoogtijdagen bestond uit zanger Roger Daltrey, gitarist Pete Townshend, bassist John Entwistle en drummer Keith Moon. De Who is met uitzondering van de periode tussen 1983 en 1988, tussen 1990 en 1995 vrijwel continu op tournee geweest. Ze zijn vooral bekend geworden als rockpioniers, uitvinders van de power chords en Townshend's rock opera Tommy. De vroeger mod-albums van de band met korte, soms agressieve nummers op zijn goede voorbeelden van hoe de Who eruit zag. Pete Townshend met zijn leidende power chords, Keith Moon met zijn explosieve drumwerk, John Entwistle met zijn basloepjes en Roger Daltrey met zijn krachtige stem en ook nog rondvliegende microfoon. Deze albums zijn van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de hardrock en de powerpop, terwijl de luidruchtige en agressieve concerten die weg vrijmaakten voor de komst van punkrock en heavy metal bands die op deze manier door de Who geïnspireerd werden. Het is een heel verhaal, maar nog aardig om te weten, lijkt me zo. We begonnen dit trio met The Fireballs en Bulldog, Amerikaanse rock'n'roll groep die ook wel eens Jimmy Gilmer en The Fireballs werden genoemd. Hun naam die hebben ze ontleend aan het nummer van, jawel, Jerry Lee Lewis en Great Balls of Fire. Zo meteen in de tragiek van de muziek belichten we het kort het leven van Ray Conniff. Maar eerst mag je gaan luisteren naar deze van The Orange Seaweed en Pictures in the Sky.

0: Onze nederpopplaten Jumping Jewels met de gelederen Johnny Lyon en Bonnie Rock. Haar gitaargroep Jumping Jewels die was gebaseerd op de Fender Stratocaster sound van The Shadows. Vooral ook door toedoen van hun manager Herman Batalaan wist de groep met zijn professionele aanpak een internationale status te bereiken. Met hun zanger Johnny Lyon, zijn echte naam is Jan van Leeuwarden, hadden zij in de periode 1961-1965 een enorm groot succes in Nederland. In de zalen speelden zich vaak wilde taferelen af met hysterische fans. De bezetting bestond naast Lyon uit Hans van Eyck op solo-gitaar, Tjibbe Velo slaggitaar, Joop Onk basgitaar, Frits Tamminga op drums. De laatste werd in 1963 vervangen door Kees Kranenburg junior. In 1961 scoorde de groep een nummer 1 hit met Wheels. Die plaats moesten zij delen met de originele Amerikaanse uitvoerder van de Stringalongs en een cover van het orkest van Bimmy Vaughan. Als eerste Nederlandse nederrockband werden van zowel Johnny Lyon als van de Jumping Jewels in 1963 LP's op de platenmarkt uitgebracht. De groep die scoorde nog hits met Africa in 1963 en I Wish Was Your Woman in 1964. Platen van de Jumping Jewels werden uitgebracht in België, Duitsland, Frankrijk, Japan, Maleisië, Singapore en in Peru. In Peru stonden ze op 26 september 1964 met een instrumentale cover van de Beatles song I Saw Her Standing There op de eerste plaats van de hitparade. Een jaar daarvoor werd het instrumentale Wild Geese van Eddie Christiani door de Jumping Jewels gecoverd. Leuk om te weten, je weet het, suggestie voor dit onderdeel van het programma info@theoldiesproject.nl. Daarvoor hoorde je Sam the Sham and the Pharaohs en Ring Dang Doo. Sam the Sham and the Pharaohs was een Amerikaanse novelty groep uit Dallas, Texas. En dat rond liedzanger Sam the Sham. Zijn echte naam is overigens Domingo Samudio. Hij werd geboren op 6 maart 1937. Ze zijn vooral bekend geworden van de hit Woolly Bully, de eerste nummer 1 hit in de Nederlandse top 40, afkomstig uit de Verenigde Staten. We begonnen dit trio met de Orange Seaweed en Pictures in the Sky. Engelse band afkomstig uit Hastings en bestond uit Ray Neal, gitaar en zang, Keith Neal op bas en Les Horan op drums.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Hij werd geboren als Joseph Raymond Conniff. Hij was een Amerikaanse trombonist, arrangeur, componist en orkestdirigent. Hij leerde trombone spelen van zijn vader en muziek arrangeren met behulp van een cursus in een boek. Na zijn legerdienst in de Tweede Wereldoorlog werd hij aangenomen door het platenlabel Columbia als hun huisarrangeur en hij werkte met diverse artiesten, waaronder Johnny Ray, Frankie Lane en Rosemary Clooney en ook nog Guy Mitchell en Marty Robbins. In 1954 schreef hij een arrangement voor Don't Cherish Band of Gold, waarvan miljoenen exemplaren werden verkocht. Hij kreeg hierdoor de kans om zijn eigen album te maken en dit werd het succesvolle Five Wonderful. Een collectie bekende nummers met een orkest en een refrein met slim gemixte stemmen zonder woorden die soms werden gebruikt als extra instrumenten. In dezelfde stijl bracht hij daarna nog eens Marvelous en A Soulful Night uit. Tussen 1957 en 1968 had hij 28 albums in de Amerikaanse top 40, waaronder Somewhere My Love, waarvan miljoenen exemplaren werden verkocht. De titeltrack van het album, ook wel eens Lara's Theme, was gebaseerd voor de film Dr. Zhivago 1965 en kwam ook in de single top 10 terecht in de Verenigde Staten. In 1969 stond hij bovenaan de albumlijst in Groot-Brittannië met His Orchestra, His Chorus, His Singers, His Sound en was in 1974 de eerste Amerikaanse populaire artiest die muziek opnam in Rusland. Hij maakte Ray Conniff in Moskou met medewerking van een lokaal koor. Ray Conniff overleed op 12 oktober 2002. In de tragiek van de muziek Ray Conniff en Harmony.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

Consortium and All the Love in the World. In eerste instantie noemen ze zich de West Coast Consortium. Een Britse popgroep uit Londen. De groep die viel op door de kopstem van zanger Ruby Fair. Ze zijn vooral bekend geworden van het nummer wat je hoorde. En dat kwam uit 1969, All the Love in the World. Als eerste komt West Coast Consortium onder aandacht van producer Cyril Stapleton. Hij besloot het door Simpsons gecomponeerde nummer All the Love in the World onder handen te nemen. Er bestond al een opname van dit nummer, maar onder leiding van Stapleton werd het nummer opnieuw opgenomen en geproduceerd. Ook kortte hij de groepsnaam in tot het mysterieuzere Consortium. Het nummer werd de eerste en ook nog enige hit voor de groep. In hun eigen land haalden ze de 22e plaats in de UK Singles Chart. En in de Nederlandse top 40 kwam het tot een nummer 13. Er werden in 1969 nog 3 singles uitgebracht, maar geen van deze nummers werd een hit. Daarvoor hoorde je Ray Peterson en Corina Corina, Amerikaanse popzanger, bekend natuurlijk van Tell Laura I Love Her en natuurlijk ook het nummer wat je hoorde. Hij werd opgenomen in de Rockabilly Hall of Fame. En we begonnen dit trio met de tragiek van de muziek, Ray Conniff en Harmony. Je weet het, jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma, je kan het sturen naar ons info-apenstaartje, theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in een programma waar ik altijd een stuk of 4 voor je op een rijtje heb staan. Onder andere Charmaine's, Andy Kim, de Comanches, maar eerst deze van Leona Douglas en 22.

Je kreeg er zomaar vier voor je kiezen. The Charmaines en What Kind of Girl. Tussen haakjes Do You Think I Am. Amerikaans trio uit de jaren 60 dat door het Engelse popblad New Musical Express ook wel eens brutaal genoemd werd als The Supremes en The Marvelettes. Leden waren in eerste instantie Gigi Jackson, Irene Vinegar en Dee Watson. Nou, deze laatste die zou later vervangen worden door Jerry Jackson. En daarvoor hoorde je Andy Kim en Baby I Love You. Canadese pop, rockzanger en singer-songwriter die opgroeide in Montreal. Hij is in de jaren 60 en 70 bekend geworden door een aantal hits, zoals het nummer Rock Me en het nummer wat je hoorde. Hij was ook mee te schrijven van het nummer Sugar Sugar, uitgevoerd door The Archies. Daarvoor hoorde je de Comanches en Tomorrow. Van oorsprong heette de groep Bobby Allen en de Comanches. Echter op het nummer wat je hoorde, deed Bobby Allen niet mee. En verder hebben we helaas geen info van dat kunnen vinden. En we begonnen met Leona Douglas, Too Many Chicks, Amerikaanse zangeres die de eerste, dat is leuk om te vermelden, Afro-Amerikaanse zangeres was die een country nummer opnam. Nou, niemand vermoedde dat het nummer werd gezongen door een donkere vrouw. Het is overigens ook nog te horen in de film Tobacco Valley. Aan alle goede dingen komt een einde, zo ook aan deze aflevering van die Oldies Project. Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebookpagina facebook.com/theoldiesproject of ga naar onze website theoldiesproject.nl. Ik heb er minimaal nog eentje voor je en dat is deze om mee te beginnen. Brian Hyland en On The East Side. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag!

24 uur per dag en 7 dagen in de week Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaten. Dit is Radio Atlantica Breda.

Maar totdat zij weer bij me is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt. En ik kan ook niet begrijpen

Ik rij alleen naar huis over de autobaan. En denk na over mijn werk waar het erg druk is. Het landschap vliegt aan mij voorbij en vele dingen spoken door mijn hoofd. Dan valt mijn oog op jouw foto dat op het dashboard geplakt zit. Je kijkt me aan alsof je zeggen wilt: hey, ik ben bij je en ik hou van je en ik hoop dat je mij kunt horen.

Het wordt donker. Het is een dag als alle anderen. En ik rijd alleen op de autobaan. En opeens krijg ik een groot verlangen naar jou, die me naar je toe trekt. Ik vermeerder mijn vaart om zo snel mogelijk bij jou te zijn.

Waarom moeten zoveel mensen met hun leven voor anderen betalen? Wanneer komt nou die tijd dat het waanzinnig gedrag op onze wegen ophoudt?

0: lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Ah, nog wel een lekkere song, hè? Inderdaad wel. Muziek van Jan Keizer en Andy Schilder natuurlijk. En Take Me To Ibiza, waar het is van. Ja, in de zomer is het daar zeker altijd van, hè? Natuurlijk wel, ook in de wintertijd. Als het een klein beetje rustiger is, wel, dan is het nog steeds lekker om daar te verblijven. Zo, we zijn er weer heel de week natuurlijk voor jou op de radio, op jouw fantastisch radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn die mensen er voor jou en ik mag daarvan een uurtje meepikken. Over de middag tussen 12 en 1. Hier is Michael Jackson en Human Nature. Man die waarschijnlijk ook veel van de natuur hield, hè? Inderdaad, denk ik het wel.

Ach, lekker, inderdaad. Atje van den Berg, of anders gezegd, Vandenberg. En dit allemaal met zijn Burden, Heart of Mine. En deze ken je natuurlijk ook wel, hè. Ja, ze komen uit een tv-serie in de tijd. Hier is muziek van The Kids from Fame. En hier zijn ze met Star Maker.

De onvergetelijke song in de lunchbreak.

Inderdaad, onze onverheerlijke hit natuurlijk. Dat was natuurlijk Agneta Falsco. Toen haar tijd op was bij ABBA, is ze alleen gaan zingen. Heeft een paar mooie hits gehad. Onder andere deze natuurlijk met The Heat is on deze maandagmiddag. En hier is Het Goede Doel. En dit allemaal samen met René Vroger natuurlijk. En Een Eigen Huis. MUZIEK

Ja, inderdaad, hoe lang is dat geleden dat ik deze nog gedraaid heb natuurlijk, hè? René Vroger en een eigen huis. Als ik zo eventjes naar de klok kijk, wel, dan is het zo direct tijd geworden voor het hitste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes deze van Denise Cherie en Buffalo Stance. Would you sit down and scratch and give me a beat? Ouch! Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good. Now the tambourine. Right now.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, een hele bijzondere goeie maandagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van Toen. Mijn naam is Patrick Jacobs. Hier is het Lunchbreak Breaking News van Toen dus. John Denver, onder andere bekend van zijn hit Leaving on a Jet Plane, komt om het leven in 1997. Als hij met zijn zelfgebouwd vliegtuigje tijdens een proefvlucht zonder brandstof komt te zitten en daarna neerstort in de buurt van Montego Bay. Hier is niemand meer en niemand minder dan John Denver en Leaving on a Jet Plane.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick.

En inderdaad, dat is een nieuwe hit voor deze week. Een lekker dansbare plaat natuurlijk. Music is my medicine. Van velen van ons natuurlijk. Hè. Ja, music is medicine. Het helpt mensen genezen, het helpt mensen blij te maken. En inderdaad wel Milk Inc. natuurlijk uit België. Hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak deze maandagmiddag. We zijn er nog tot 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. En u kunt ons altijd bereiken via de gekende kanalen natuurlijk, via de media, ja. Zo, tijd geworden voor deze. Hier is Manfred Mann en de Mighty Queen.

En er hadden een van de weinigen die er bestaat natuurlijk van live opnames. En dat was Manfred Mann en de Earth Band natuurlijk. En dit allemaal met een Mighty Queen. Dat allemaal in jouw lunchbreak deze maandagmiddag. Wel, als je eventjes juist afstelt. Wel, we zijn er nog tot 1 uur natuurlijk met de nodige muziekjes en de nodige vitamintjes. Live vanaf de branding van de Noordzee als het ware.

0: inderdaad, hier zit er een ruwe bolstruit aan de buitenkant, maar aan de binnenkant is hij zacht als zout, als koekjes. Ja, inderdaad, ik zou ze zomaar formuleren. Ik heb het allemaal over Teddy Swims natuurlijk, met zijn Bad Dreams. Ja, maandagmiddag, we moeten weer aan de slag natuurlijk. Hè. We hebben weer een nieuwe week voor de boeg met nieuwe kansen en nieuwe dingen dat we moeten leren of we moeten doen.
1: Dus inderdaad, LP van de week.
0: Onze LP van de week, wel, dat is heel de week. Of onze artiesten van de week, dat is Suzanne en Freek en Hoverweg.

En inderdaad, heel de week zijn zonder onze artiesten tot en met vrijdag natuurlijk Susanne en Freek. En dit keer met halverwege, morgen weer met een andere song natuurlijk. Inderdaad, we leren ze zo een klein beetje beter kennen natuurlijk. En dat allemaal in de lunchbreak, als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. En geniet er een klein beetje van, zou ik zeggen. Ook al is het maandag, hè, ja, inderdaad, en is het een klein beetje zwaar. We sleuren je wel helemaal door de maandag heen met lekkere muziek op je radio natuurlijk.

0: graden helpen. Maandagmiddag, s'morgens deze wel. Dan is Jackie Graham heel goed verteerbaar als je mij vraagt. En het allemaal met haar Set Me Free. Als ik zo eventjes kijk, is het tijd geworden om onze toetjesplaat weer al te draaien. Ja, het is weer altijd om afscheid te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen dinsdag. Ben ik er weer met een hele nieuwe spliksplinter, nieuwe lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. Stay tuned, zou ik zeggen, want er komen nog een heleboel goede programma's aan.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Wat is onze toetjesplaat van de dag geworden? Wel, dat is Trio en Da Da Da.

0: Hé, wat leuk zeg. Ja, daar was ze weer. Daar gaat ze weer. Diana Rossi met het haar zo in het bos. Diana Ross met Upside Down.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

Lekkere pittige tante. Nou, en daar houden we van. Ook op de radio. Natuurlijk, lieve luisteraars. Leute van heute. Oder niet van gestern. Alhoewel is muziek natuurlijk wel van gisteren. Lekker terug, hè. Oh, heerlijk terug in die goede oude tijd, lieve mensen. Toch? Oh, oh, oh. Elke dag weer op je radio.

Of het zijn de kabinetsleden, of het zijn de DJ's. Toch? Ja, die kletsen wat af, hè. Spooky en Sue, begin jaren 70. En you talk too much. Lekker terug op de radio. Zometeen in jouw middel of de roadshow. Een fijne voor achter de keukengordijnen. Allereen.

Wat een lieve, aardige en prettige zanger was het toch, hè? Oscar Harris, dames en heren. Ja. Het was 1980. Ik heb hier de hitlijst, de beste top 100 platen van 1980 voor me liggen. Op nummer 19. Ja, die deed het goed. The Song for the Children. Heb je toevallig in je familie of kennissenkring nog een Peter in het wild rondlopen? Dan is hij op dit ogenblik even lekker de sjaak. Jawel! Dit is de Middle of the Road Show!

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet

De heren van Jiske werd het jaren geleden. Toch weer leuk om weer terug te horen, vrienden. Het Fly Like an Eagle, Steve Miliband, terug op de radio. Welkom bij de bekende lange palen en digitale kanalen. Is dit de Middle of the Road Show. Met alleen maar platen van toen. Lekker stuk. Stuk gedraaid grijs vinyl. Jawel, helemaal grijs, maar nog lang niet versleten. The Captain and the Nail komen uit 1980. Hier zijn ze met Do It To Me One More Time, Please.

Loving met de opvolger van You To Me Are Everything. 1977 was het van de vorige eeuw. Can't get by without you. En stel je nou voor dat je het toch te heet gaat krijgen tijdens het beluisteren van deze show. Gewoon even afkoelen. Wil wel eens helpen, nietwaar? En vast en zeker was dit de allergrootste hit in het Hoge Noorden. Het zijn de mannen van AHA. Het trio met...

0: en knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Nog geen koffie,
0: ja. Echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.
2: Wacht, de

Altijd wel weer een gelukkig monument, mijn lieve luisteraars. Als ze de klanken van de ABBA's weer even op de radio laten klinken, toch? Hè? Ja. Want die zullen we nooit vergeten. Björn, Benny, Anna en Frida tezamen op één plaat. En Dancing Queen uit 1976. Zo, ik ben, dat vertelde ik je laatst al, aan mijn cursus luchtgitaar spelen begonnen. Ja, nee, echt, moet je horen. Hè? Begint te klinken toch, hè? Mei 1981. Toen klapten we in onze handen. Hier zijn...

meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

Ze rappen geen woord verkeerd. Het, ja, dat was eigenlijk een goede voorbeeld, hè? Voor de vele rappers hier die na hun kwamen. Ja. Ach, jongen, wat een tijd, zeg. Heerlijk, toch? Big Hank, what a mic. En Master G, de Sugar Hill Gang. Hoorde jij op je radio een Rappers Delight? Het is ook genieten via een ouderwetse buizenradio. Waar, ja, werkt nog steeds hoor, dan wel op de middenvolle vrienden. Klinkt ook zo lekker en zo luid. Hoe is het met de treinkaartjes? Zijn ze nog een beetje betaalbaar in Nederland? Ik dacht het niet, hè?

1979, het ja, studiogroepje was het toch? De Service. Heb ik ook geprobeerd hoor. Op zo'n plankje met zo'n zeiltje, maar nee, het lukte me echt niet hoor. Nee. Ja. Ik viel eraf vanaf stuurboord of anders wel vanaf bakboord. Vandaar ben ik weer overgegaan op het. Vond ik ook trouwens heel lekker hoor. Onder waterspot, lieve mensen, met een vestje. Weet je wel, nou goed. If I could turn back time. Wie zong dat? Het was Cher.

ik moet je bekennen, ik heb nooit op de Harry Potter school gezeten. En ook die cursus toveren niet afgemaakt. Ja. Wat was dat, Cher? Even de laatste op de radio in de middle of the road show. Morgen zelfde tijd, zelfde golflengte. Spreken we elkaar gewoon gezellig opnieuw. En zometeen veel plezier met mijn lieve collega's.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Muziekfabriek.
3: Dit is weer een uurtje, de Muziekfabriek, waarin ieder zijn muzikale plek weet te herkennen. Daarom snel van start, vrienden en vriendinnen.
4: Ron van der Steen.
3: En ik ga er zeker muzikaal gezien een feestje van maken, daarom rock the boat. Luister als eerst naar Babsink.

0: het Nederlands is. En goed, dan hoor je het hier.
1: De Muziekfabriek en Ron van der Steen verrassen je telkens weer.
2: Er staan wat pinda's op de bar. En achterin staat het biljart. Op deze plek eindigt voor velen een lange dag. Je voelt er vriendschap om je heen. Nee, hier ben je nooit alleen. En heb je het moeilijk?

stappen, houd de druk. Praat men over oud geluk. Uit de tijden toen het leven beter was. Het kabinet.

0: En we zijn iets vies voor het Nederlandstalig lied. Daarom komt er regelmatig eentje voorbij in de muziekfabriek. Gezellig nummer, deze van Frank Verkooyen en Dit is mijn kroeg. Daarvoor zat een liedje uit de jaren 80 van Al Jarreau met Boogie Down. En we begonnen met Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly en Fatman Scoop met Rock the Boat. De grote en de kleine hit, ja, die komt er nu aan.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Ja, dat doen we bij het jaar 1989.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Sydney Youngblood met If Only I Could. Van oorsprong komt hij uit Sydney, maar is grotendeels opgegroeid in Duitsland. Hij had kortstondig succes in Europa en scoorde in Nederland dikke hits. Dat was met de singles If Only I Could en Sit and Wait. Het nummer If Only I Could stond die week op een derde plaats en kwam van 4 en dat voor 4 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Cadans met De Wind. Ze zijn uit Utrecht afkomstig. De band was in wisselende samenstelling actief tussen 1982 en 1998 en kwam voort uit de homo-cabaretgroep Spitsroede. In de ruim 2 jaar dat de groep bestond verschoof het accent van hun optreden steeds meer van conferences naar popliedjes. De groep scoorde in 1983 met het nummer In het Donker en in 1984 met Intimiteit 2 bescheiden hits. Tussen 1985 en 1989 stonden de activiteiten van de groep op een laag pitje. Maar in 1989 ging men het opnieuw proberen. De singles Dagen dat ik je vergeet en De Wind haalden in 1989 de Nederlandse hitlijst. Zo stond het nummer De Wind die week op nummertje 27 en een week eerder was dat hetzelfde en dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar 21 oktober, oftewel week 42 van het jaar 1989.

0: Nog altijd luister je naar de muziekfabriek en keer op keer probeer ik je te verrassen. De grote en de kleine hit, die grote hit die was van Sydney Youngblood met If Only I Could. En die kleine hit was van Cadans en De Wind.
1: De muziekfabriek.
0: Ik heb nog wat nieuwsfeiten voor je opgezocht uit het jaar 1989. Ik zet ze voor je op rij. In de VS wordt de populaire televisiedominee Jim Baker veroordeeld tot 45 jaar gevangenisstraf en $500.000 boete voor zwendel. Overigens hoefde Baker maar 5 jaar van de straf uit te zitten. In de hoogtijdagen van de tv-dominee beschikt hij onder meer over een eigen 24-uur tv-zender en een christelijk pretpark. Decennia lang is de grens tussen Oost- en West-Duitsland hermetisch afgesloten. Totdat een historische dag in de Duitse geschiedenis aanbrak. Op 9 november trokken burgers van weerszijden massaal naar de muur in Berlijn. En lieten de grenswachten toekijken hoe ze de muur begonnen te slopen. Een jaar later werd de DDR opgeheven door de Duitse eenwording. En bij het Louvre Museum in Parijs wordt de glazen piramide geopend. Er is veel discussie of de piramide nu wel of niet mooi is. De piramide is een ontwerp van de Chinese-Amerikaanse architect Pei. En tot zover de nieuwsfeiten uit het jaar 1989.

0: vaste onderdelen in dit radioprogramma is de Jukebox Classic. En wat denk je? Ja, ik heb er wederom eentje kunnen vinden.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Ze waren het meest populair in de jaren 60 en maakten deel uit van de Motown hitmachine. In 1963 begon het succes voor Martha Reeves en de Vandellas.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: En dat was met het nummer Come and Get These Memories. Het haalde nummertje 29 op de Amerikaanse hitlijst. Hun volgende hit was Love is Like a Heatwave. In 1964 waren er wat groepswisselingen. Na deze veranderingen ging de groep door met het maken van hits. Hun grootste hit was Dancing in the Street. Het haalde de nummer 2 in de Amerikaanse hitlijst en nummertje 4 in het Verenigd Koninkrijk. Het nummer zou jaren later worden gecoverd door Mick Jagger. Na dit grote succes volgden nog hits als Nowhere to Run, Jimmy Mac en I'm Ready for Love. Echter, rond het einde van de jaren 60 nam de populariteit van de groep af. En dus ook van Martha Reeves en de Vandellas. Vanaf de jaren 70 maakte de groep zo goed als geen hits meer. In 1973 werd de groep opgeheven en ging Reeves verder met een solo-carrière. Deze was echter niet zo succesvol als de hitjaren van de groep. Luister nog eens naar de legendarische hit uit 1967, Jimmy Mac. Hier zijn ze, Martha Reeves en de Vandellas.
1: Jukebox Classic.

Onze jukebox uit 1967, deze van Martha Reeves en de Vandellas en Jimmy Mac. Het liedje behaalde een 10e plaats in de hitlijst in dat jaar. We moeten nog even ons rijtje van 3 afmaken. Wederom Nederlandstalig in de muziekfabriek. En wat is dit een mooi liedje. Luister naar Claudia de Breij.

0: Wat kan één fout toch mooi zijn? Claudia de Breij en Mag ik dan bij jou? En nog altijd draaien we op volle kracht. In het midden zat Ivan Perotti.
1: De muziekfabriek.
0: Met Take Me As I Am. En we begonnen met Albano en Romina Power. En Felicitaat, Sobusje geluid uit de jaren 80. En daar kunnen we nog steeds tot op de dag van vandaag van genieten. Hier zijn de volgende drie in de muziekfabriek. We beginnen met T-Pow en China in Your Hand.

0: Een lekkere ouderwetse disco-knaller van heel lang geleden. Ik ga je straks vertellen wie het was. Oorspronkelijk heet ze June Denise Chandler.
1: Oude lullenplaat.
0: Maar we kennen haar beter onder de naam Denise Williams. Ze werd geboren in het jaar 1950 en is van origine een soulzangeres.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze had een wereldhit met het nummer Too Much, Too Little, Too Late. Een duet wat ze samen zong met Johnny Mathis. En het zou niet bij één duet blijven. Want ze nam ze met diezelfde Johnny Mathis het nummer Without Us Up. De titelsong van de serie Family Ties. Denise groeide op in een Pinkstergemeente waar alleen maar gospelmuziek was geoorloofd. En waar zij in het koor van deze kerk zat. Ze brak definitief door met het nummer Let's Hear It For The Boy. Dat afkomstig is van de soundtrack Footloose. Andere hits van haar zijn Free, That's What Friends Are For, It's Gonna Take A Miracle, Black Butterfly en het hele mooie It's Your Conscience. Wij draaien de ballad Free. Ja, dat graag voor de Amerikaanse zangeres Denise Williams.
1: Oude lullenplaat.

Even heerlijk wegzwijmelen met deze van Denise Williams. En Free stond even centraal als de oude lullenplaat. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk even op rondvandersteen.nl. Verder hadden we nog T-Pow met China in Your Hands. En Peter Brown, een lekkere oude disco-klassieker met Dance With Me. En dit was

Ik heb nog wel een duet voor je tussen Lionel Richie en Billy Currington. Het heet Just For You. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Nou, vraag te slapen uit je ogen met het slaafliedje. 1984, dat geloof ik niet. Jezus, ja, 1984, Emmylou Harris met Mr. Sandman. Welkom bij Afternoon Delight.

Gladys Knight en de Pips, Yves Binnensen en Emma Heesters. Justin Tonnemer. Zou die uit Friesland komen? Ik denk het als wel. Missy Kenny en Faith Widers heeft ook een hele leuke. En die

zo is dat. Laat los. Een afternoon delight. Laat los. Tessa June was dit. En met MC McKenna zometeen. Met Faith Winters en Kelsey. Maar eerst The Black Tie Affair. En down below in afternoon delight. Ik hoop dat je naar je zin hebt. Fijn dat je erbij bent.

0: doen is voor de kerk. Ja, ik ben niet zo kerks, maar in ieder geval voor de kerk destijds heb ik het geluid geregeld. Er waren, ja, kinderdiensten waren dat. Maar er zat ook ouderen bij. En toen werd het liedje gezongen, ik weet het nog niet, door mevrouw Non was dat. Ja, toevallig heet ze een Non van achternaam, maar ze kon ontzettend mooi zingen, dat meisje. En die zong Joan Osborne's nummer One of Us. Nou, de hel brak los in de kerk. Ja, ja.
1: Take a trip back in time and sing along the hits of yesterday. Music
0: and more. En toen dachten wij ook, het had zo mooi kunnen zijn. En dat zei John Hayes ook, het had zo mooi kunnen zijn. Deze...

Waar we teruggaan naar het jaar 1989. Nee, Cherry en Man Child. Ed Sheeran ook nog strakjes. Yes, met Wonder Serious Stories. Ik ken dat plaat helemaal niet. Nooit van goed. Maar goed, dat is leuk. Dan leer je dat ook weer kennen natuurlijk uiteraard. Maar eerst Bluff en Mens in Afternoon Delight.

Dance 2012 kwam de plaat uit. Zometeen Ed Sheeran met I'll Real Remember You. Maar eerst de George Baker Selection, terug naar de jaren 70. En hij bezingt Santa Lucia by Night.

0: is words in heavy doses.
1: Nee, nee, Thierry en Manchild. Nee, nee, Thierry. Half Marokkaans, half Engels. Ja, een Londense moeder en een Marokkaanse vader. Het kan verkeerd. Hoezo laat het discoplaat van deze keer was dat 1989. Nu naar Bilbao en Hip Kids.

kende deze plaat helemaal niet. Nee, ik ben wel opgegroeid met die muziek eigenlijk. Met zwagers en zo, weet je wel. Yes, ja, ja, zwager die is nu inmiddels in de 70 en die kennen dit wel. Yes, en Wonderful Stories was dit. Bilbao en Hip Kids ook nog daarvoor. En nu Mike Muster en Jambalaya. 1993 is dit. Dat is wel leuk. Een beetje rock and roll in Afternoon Delight. Voetjes van de vloer.

0: hè? Dat is country rock and roll. Daar lijkt het een beetje op. Ik heb er nog één voor je. Greg David in 7 Days uit 2017. Bedankt voor het luisteren naar Afternoon Delight. En ga in gezondheid.
1: All day, all night.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Back to the good old days.
2: Remember, remember, remember the good

0: Ja, ja.
1: Beetje cowboy muziek in de, op de zender.
0: Ja, ja.
1: Hij zag het levenslicht op 28 oktober 1936. Hij kreeg de naam Charlie Edward Daniels. Nou, wij kennen hem als Charlie Daniels. Samen met zijn band had hij een grote hit in de jaren 70. The Devil Went Down to Georgia. Hij is gespecialiseerd in natuurlijk de country muziek, maar ook de Southern Rock, om het even zo te zeggen. Hij is geboren in Leland, North Carolina. Had ik dat verteld? Nee, mag ik dat. Oké, Kentje, van harte welkom met Remember the Good Old Days, the 60s and 70s hits. Een uurtje lang even genieten van die tijd van toen, om het even zo te zeggen, op muzikaal gebied dan. We hebben nog weer die speciale schijven. Bijvoorbeeld de treiterschijf van 22 juli 72. We hebben de troetelschijf van 21 augustus 76. We hebben de alarmschijf van 28 november 1970. En we hebben Miyamiko's lieveling van 23 augustus 1975. Kortom, ik heet je

0: The Birds. My Backbiters. Uit 66 alweer. En daarvoor hadden we de Mi Amigo's lieveling van 23 augustus 1975. Connie van den Bos. Drie zomers lang was de plaat die je de hele week hoorde op de zeezender. Kindje, van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. Straks nog alarmschijf, een tretenschijf en een troedelschijf. Dat alles straks, maar eerst...
1: Hier danste je op in de jaren 70.
0: Nou, misschien wel, je weet het niet. ze moesten het niet hebben van de tekst, zeg ik dan alweer. Hier is People's Choice.

0: Remember the good old days.
1: Veronica's alarmschijf.

Ja, dat is een lang eind dan. Kijk, mooi overheen praten. Komt goed uit eigenlijk, hè? 28 november 1970 was het de Veronica's alarmschijf. Je hoorde de Beach Boys en Tears in the Morning. En dat voor een bandje uit Philadelphia. People's Choice. Hun grootste hit was natuurlijk Do It Any Way You Wanna. En deze Party Is a Groovy Thing kwam geloof ik niet verder dan de tipparade. Terwijl het in Amerika toch wel een bescheiden, ook wel een bescheiden plaatje was eigenlijk. Hartelijk welkom. Dit is Remember the Good Old Days met The Good Old Fats Domino.

Met veel steunen en zuchten is ze toch aan het eind gekomen van dit leuke plaatje uit 1977. Mistral was een studioproject van Robin van Leeuwen, ex Shocking Blue en Galaxy Lynn. En ook nog van Rick van der Linden, ex Exception en ex Trace. En ook nog van Penny Lager. Ja, ze speelde een beetje synthesizer pop. Nog voordat de term bestond eigenlijk. De grootste hit was Starship 109. En deze Jamie was een van de eerste plaatjes die ze vertolkte. Die trouwens de top-op-clip van Jamie veroorzaakte ophef. Door de expliciete seksscène met de parende insecten. Ja, dat was vroeger. Dat kon niet. Dat kon echt niet. Remember the good old days. Dat is het programma waarop je op dit moment naar luistert. 60s and 70s hits. Dat vond trouwens nog Vets Domino. But there goes my heart again. 60s.

In 1961 begon het allemaal. Het succes voor Brian Poole en de Tremolos. Op een gegeven moment was het succes wat minder geworden in de jaren 60. En Brian Poole die verliet de band. En de Tremolos die gingen gewoon door. Alhoewel niet zo erg lang duurde. Tot 73 ongeveer. Scoorden ze nog wat hitjes. En dit was er één van. En die werd gebombardeerd op 22 juli 1972. Tot de Radio Noordzee terrein te schrijven. CQ Smash Play. Ja. I Like It That Way van de Tremolos. Was een toch wel een vrij groot hit, om even zo te zeggen. Ik heet je van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. Het is de hoogste tijd voor some rock and roll. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes.

0: Hey.
1: Hey, Bas. Ik brauch meer geld. Hij leeft niet meer. Hij leeft niet meer. Deze Günter Gabriel, want daar heb ik het over. Hij is geboren op 11 juni 1942. Hij stierf op 22 juni 2017 in Hannover. Had een grote hit met deze, vooral in Duitsland. In Nederland kwam dat niet verder dan de tipparade, om het maar even zo te zeggen. Je hoorde: Hey Bas, ich brauch mehr Geld. En zo hoort het, toch? Even de trommeltjes erbij. 73, Susie, 4.

0: Ook in België werd goede popmuziek gemaakt in de jaren 60. De groep werd opgericht door Fred, Becky Bigmans en Bob Bollemans. Ja, ze noemden zich oorspronkelijk eerst de Fred Stones, gebaseerd natuurlijk op de Flintstones, kan niet anders. Toen ze in 1965 in contact kwamen met Norman Petty. Hij deed de productie voor Buddy Holly. Die stonden zo dichtbij bij een internationaal doorbraak, de Beatles, want zo heten ze uiteindelijk. En die Petty die wist de groep toch te overreden om de naam toch te veranderen in een andere figuur uit de Flintstones, namelijk Pebbles. En dat gebeurde dus ook. En dit was een van die grote hits van ze. Die heette I Get Around. Remember the good old days. Onderweg hoor je.
1: Look out! Hilversum 3. Toetelschijf.

Met de heerlijke stemgeluid van Stevie Nicks. Natuurlijk, je hoorde Fleetwood Mac. En die was op 21 augustus 1975 de troetelschijf. Oftewel de Hilversum 3 troetelschijf. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days 60s en 70s hits. Als jij denkt van nou, ik heb wel eens een plaat in mijn gedachten, maar ik kan er niet op komen wat het is. En ik kan hem ook trouwens niet meer vinden. Zou je die eventueel willen draaien? Nou, ik zou zeggen, probeer het maar eventjes. Doe even een melding op de Facebookpagina. Die heet Gouwe Oude Club. Remember the Good Old Days. Dus eigenlijk twee programma's zijn dat, hè? Dat begrijp je wel. Als je die Facebookpagina gaat opzoeken, dan kun je dan een postbusdingetje achterlaten. Een berichtje dus. En dan gaan we eens kijken wat ik voor je kan doen, denk ik zomaar. Oh, nou, ik hoor mijn getoeter. Oh, oh. Nog uit de 68. Spooky Tooth.

tijd vliegt voorbij. Drama nog, hè. 73. Gonna make you an offer you can't refuse. Als je een beetje stevig in je schoenen staat, dan kan je dat natuurlijk wel doen, natuurlijk. Jimmy Helms, Zuid-Afrikaanse eind jaren 80, begin jaren 90. Ook bekendheid kregen met de London Beat. Ja, het zit erop voor vandaag. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was Remember the Good Old Days. We gaan eruit met een merkwaardige plaat. We kennen het als een brand new key van Melanie. Maar er was in de jaren 70 ook nog een televisieprogramma in Engeland. Dat heette The Wurzels. En ja, uit die film komt dit leuke deuntje. Luister ernaar uit.

0: En een plaatje dat veel gedraaid werd op Radio Norte Internationaal. The OJ's en 992 Arguments. Ik heet je van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. Met daarin natuurlijk jaren 60 en jaren 70 muziek. En vanaf daar van de jaren 70 plaatje uit 1972. We hebben natuurlijk ook weer de speciale schijf en straks de troetelschijf van 18 december 1976. We hebben nog de treiterschijf van 1 september 1973. We hebben nog een alarmschijf en die is van 27 november 1971. Maar we gaan natuurlijk zoals gebruikelijk beginnen met de Miamico's lieveling. Maar terug naar 21 januari 1978.
1: 60s en 70s. Hier is Nico van der Linden. Miamico.

In de categorie Glam Rock. Je hoorde T-Rex met in de vocale hoofdrol Mark Bolan. Die later nog verongelukte. Hij reed geloof ik tegen een boom aan, geloof ik. Ja. Jeep Sir, het was de alarmschijf op 27 november 1971. En daarvoor een beentje uit Engeland. Vooral in de hoogtijdagen van 1974, 76. Dat waren echt de glamrock periode. Hadden we Chevy Tiger. Ja, ze hadden een groot hit met Slowdown. En de opvolger daarvan, die hebben we juist gedraaid. The Devil Rides Down. Nee, The Devil Rides Tonight. Zo moet ik het zeggen. De hoogste tijd voor een weer een leuke. Hier is Otis Redding.

0: Zoukje van het Spijker. Oftewel, Mackie McNeil had de grote hit in 1976 met Terug naar de Kust. En dat voor een man die overleed op 10 december 1967. Otis Redding, your tramp.
1: Je was hem misschien vergeten.
0: Wat?
1: Maar dit was toch echt een hit in de jaren 70.
0: Nou, ik was hem al vergeten, ja, om eerlijk te zijn. Terug naar 1970. Hier is Bob.

Een gevoelige werkje van de Rolling Stones werd op 1 september 1973 gebombardeerd tot R&I, Smash Play, oftewel de treiterschijf van Radio Noche Internationaal. En daarvoor een man die geboren is op 22 juli 1943 in Santa Monica. Hij kreeg de naam Robert Cavett Sherman Jr. Had vooral in de jaren 60 een aantal grote hits. En in het begin van de jaren 70 had hij ook een bescheiden hitje met de plaat die we net draaiden. Easy Come and Easy Go. Ik heet je van harte welkom. We zijn bezig met Remember the Good Home.

Een van de talloze grote hits van een drietal mooie meiden toen de tijd. Tegenwoordig als je ze een steegje tegen zag komen, denk je, nou, we lopen even om. Jorda, Marga, José en natuurlijk Patty, oftewel Love en Oh Yes, I do. En daarvoor hadden we nog Herman Hermits en I Can Take or Leave Your Lovin'. Je dit nog? Het begin van de jaren 70. Lindisfarne, hier is Lady Eleanor.

0: Remember the good old days.
1: Met Nico van der Linden.
2: Look out! Hilversum 3. Toetelschijn.

0: zijn bekend geworden door...
1: Ja, dat weet ik. Van der Linden.
0: Dat wou ik niet zeggen. Ik zeg, ze zijn bekend geworden door twee plaatjes die niet verder dan de tipper hadden. De andere heette The Union Man. En dit was, zeg maar, de helft van drie troetelschijf. En dat was op 18 december 1976. Where Can We Go van Earl en Ernest, ofwel Ernie Kate. Ofwel de Kate Brothers. Allebei geboren op 26 december 1972. Dus een tweeling, om het even zo te zeggen. Ja, toch? Kindje, van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. En ja, we hebben er weer een. Hier is die, Ohio Express.

0: Belgische Belg, Luc Brol, had in Nederland twee hitjes. Hallo, hier ben ik dan, de plaat die net draaide. En hey, hey, het is zomer, wie kan zich dat nog herinneren? Oh ja. Yeah. Die goede oude tijd, zeg maar, man. Kan ook niet anders. Remember the good old days. We kijken naar het klokje en helaas moet ik afscheid van elkaar nemen. Volgende week weer een nieuwe aflevering, maar we gaan eruit met een prachtige plaat.
1: Our song is dying.
0: Ja, dat gevoel had ik al eigenlijk. Ja.
1: This is the end, my friend. There isn't any more.
0: Ik weet niet naar welk station jij op dit moment luistert, maar ik ga even kijken of ik nog wat anders kan vinden.
2: All Hit Radio.
3: All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone, okay, babe? What would you like to hear again?
4: We are observing your Earth.
3: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe, so let's hear it.
4: We are observing your Earth.
3: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
4: And we'd like to make...
3: I'm sorry, Mike, we... There's
4: a contact with you. Baby.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Dielemans.

0: Lime uit 1981 en You Are My Musician.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Deze zomer geniet je van de mooiste herinneringen met zomerse Muzikale Parels. Een hele zomer lang hoor je hier de mooiste muziek uit de vorige eeuw. Vergeten klassiekers, een one-hit wonder, Christophe Van Damme met Hitstory en tijdloze hits die je meteen meenemen naar zonnige dagen van

0: deze plaat, welke werd uitgebracht op het eind van de jaren 80. Tambourine was dat, een High Under the Moon. En een hele zomer lang grasduinen we alweer in mijn privé vinylplatencollectie. En laten we mijn platendraaier op 45 toeren draaien.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 19 juni 1971. Dave en Ansel Collins met Double Barrel. Deze single stond 3 weken op nummer 1. Het nummer werd geproduceerd door Winston Reilly. Double Barrel die bracht reggae voor het eerst naar de top. Het duo kwam uit Jamaica. Ook in het Verenigd Koninkrijk werd het een hit. Het nummer inspireerde latere reggae-successen. In Nederland en België bleef het uniek in zijn soort. Double Barrel geldt als een mijlpaal in de reggae.
1: Dit is een 70s vinylparel.

ze eigenlijk catalogeren onder de One Hit Wonders. Junior was dat, uit de hitlijsten van 1982. Mama Used to Say. En nu gaan we naar de jaren 90, net voor Christophe van Van met Hit Story. Dit is

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De hit High Energy van Evelyn Thomas uit 1984 ontstond door de samenwerking tussen de Amerikaanse zangeres en de Britse producer Ian Levine. Levine had Evelyn Thomas al in de 70s ontdekt. Hij wilde een nieuw geluid creëren dat de energie van disco combineerde met modernere elektronische synthesizers. Samen met co-auteur Fiacra Trench schreef hij High Energy specifiek om dit nieuwe genre te definiëren. Hoewel de term High Energy al werd gebruikt in de clubscene, zorgde het enorme succes van dit specifieke nummer ervoor dat de naam van het genre definitief gevestigd werd bij het grote publiek. Het nummer werd in de zomer van 1984 uitgebracht en groeide uit tot een klassieker in de dance scene. De tekst van het nummer beschrijft een intense, bijna overweldigende liefde die gepaard gaat met de hoge energie waar de titel naar verwijst. Het succes van het nummer maakte Evelyn Thomas tot een icoon in de discogeschiedenis. Een status die na haar overlijden in juli 2024 door fans wereldwijd werd geëerd.
3: Hi.

0: dat was onze zomerse cocktailplaat voor deze week. Afric Simone en Ramaya. Het is een vrolijke klassieker die meteen zorgt voor sferen, zomerse vibes en een glimlach op je gezicht. En die Afric Simone die scoorde hiermee een onvergetelijke hit en blijft garant staan voor pure ambiance.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

Alice Moyet, dat was een Britse zangeres met een krachtige, herkenbare, soulvolle stem. Ze werd begin van de jaren 80 bekend als de helft van het synthpopduo Yazoo en dat samen met Vince Clarke. Ze scoorde onder andere hits met Only You and Don't Go en daarna ging ze solo. Is

0: Nederlandse populaire popgroep uit de jaren 80, het Goede Doel, de band. Die werd vooral bekend door Henk Westbroek en Henk Temmink, die het creatieve hart van de groep vormden. Dit is een minder gekend plaatje van hen in het leven.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1978 met het Britse duo Marshall Hayne. Ze braken door met een zomerse hit Dancing in the City. In Duitsland stond het nummer zelfs op 1. Ook in andere Europese landen werd het een succes. De frisse popsound typeert de late 70s. Kit Hayne ging later solo verder en Julian Marshen werkte verder aan andere projecten. Het nummer werd geproduceerd door Christopher Neal. Het groeide uit tot een vaste waarde op retrozenders. En Dancing in the City ademt pure zomer. Het is een song die meteen een glimlach oproept.
1: Een one-hit wonder.

0: Tracy Ullman was dat uit de jaren 80 en Move Over Darling.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: Steeler's Wheel was een Schotse folkgroep uit de jaren 70, opgericht door Jerry Rafferty en Hugh Egan. De band werd wel bekend met de wereldhit Stuck in the Middle with You uit 1972, maar dit is een vergeten parel.

onvergeten muzikale parel uit 1973 van Steeler's Wheel en Star. En zo ziet deze eerste muzikale parels voor dit nieuwe zomerseizoen erop. Wij gaan besluiten met een echt zomersmuziekje van Elvis Crespo en Suavemente. Graag tot volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Ik zoek DJ Jos Nippen.
3: Die werkt hier niet.
2: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.
2: Hallo, Vince.
4: Beste vrienden, hier ben ik weer.
5: Jos Nippen presenteert het allerleukste muziekspektakel van Nederland. Kom en doe mee. Laat je stem horen.
6: Oh nee, hij weet 2 uur met die draak op de radio.
7: Ik ben klaar voor jongens. Ja,
8: ja,
7: we
8: gaan
7: er
8: klaar.
7: Ja, we gaan er
8: klaar. Gezellig, hè.
9: Send me the...
10: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
11: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
12: Eindelijk is het weer zover. Hier is de gezelligste show van Nederland.

0: Waar is die weer? Hij is er ook nog, zie ik.
1: Dan is de koffie.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
4: Nou, is dat lang geleden, mensen.
5: Dat denk ik.
0: Fijn dat het moment waarop iedereen zat te wachten eindelijk is aangebroken.
4: Godzakke, ik mag eindelijk.
6: Een uniek mens. Die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ook ergens voor. En hij is veel allrounder dan de mensen van hem denken tot nu toe.
7: Vrouwkes, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter. Jossier, ouwe gozer.
8: Met z'n hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de enige echte jullie wekelijkse radio feuilleton, de Goud en Fout Show Radio. Elke dag van de week op de radio, waar je ook bent, in Nederland, België, de grensstreek overzees. Altijd kun je lekker meeluisteren naar de Goud en Fout Show Radio. En zoals je van ons gewend bent, beginnen we gelijk met een heerlijke klapper aan het begin van de aflevering. Want, dames en heren, ze weten het nog niet, we gaan het er zo meteen vertellen. De single heet Als de zon weer schijnt. Nou, ik hoef alleen maar naar buiten te kijken en te voelen hoe warm het is hier in de studio. Die schijnt volop en ze heeft een heerlijke nieuwe single uit. Ze is uitgekust vanuit de 1000 kussen van de vorige single. En schijnt nu lekker de zon. En het is deze week onze fantastische schijf. Dat betekent in alle afleveringen komt hij voorbij. Zometeen met dus een interview. En ook in de tweede uur nog een keer. En ook de 1000 kussen gaan we zeker nog voorbij laten komen. En wie heb ik dan aan de telefoon? Nou, de altijd vriendelijke en altijd sociale, lekker bellende dames en heren. Melissa Smilda. Hallo Melissa.
9: Hallo allemaal.
8: Hey, welkom
9: in
8: de show.
9: Nou, wat super nieuws. Ja, hartstikke fijn te horen.
8: Ja, het betekent dat bij alle 80 radio, met meer dan 80 radiozenders waar ons programma te beluisteren is, dat de single voorbij komt. En natuurlijk ook het interview met jou in het begin van deze aflevering. Ja, het kon niet toepasselijker, hè, als de zon weer schijnt.
9: Nou, heel
8: hè?
9: Leuk. Precies, ja. We beginnen de week gewoon goed. En dan, dat is hartstikke mooi dat jullie dit doen voor mij. Dat vind ik echt fantastisch.
8: Ja, maar ja, het is ook niet voor niks natuurlijk. Het is een heerlijke zomerse plaat. En het is weer even iets anders, hè?
9: Precies. Iets,
8: ja, toch?
9: Het is even weer wat anders, hè? Kijk, als je dan luistert naar de vorige liedjes die ik heb mogen uitbrengen, is dit toch wel weer een mooi zomers liedje. En ook wel weer een beetje een andere stijl, hè?
8: Ja, het geeft een nieuwe vibe aan jouw optredens, denk ik ook. Want ik denk dat die er wel lekker in hakt bij een optreden.
9: Ja, dat ook zeker inderdaad. Ik heb al een paar keer live mogen zingen. En dan zie je toch wel dat het publiek er ontzettend goed op reageert. En ja, daar doe je het eigenlijk ook voor, hè. Ja, ik heb toen ook gezegd van ik wil echt een single hebben die ik tijdens de optredens goed kan zingen. En waar de mensen ook gewoon plezier mee beleven.
8: Ja, nou ja, en dan in de beste tijd van het jaar natuurlijk, waarin de zon hopelijk volop blijft schijnen. Niet alleen nu, maar ook de komende zomer. Dat we een mooie zomer hebben. Want je gaat natuurlijk heel veel het land in met deze single en jouw optreden. En ja, wat ik zeg, het is inderdaad een frisse, energieke, zeggen ze in België, energieke track waarin je ook laat horen dat je veel meer kan dan wat je tot nu toe al gedaan hebt.
9: Precies, en dat ook. Dankjewel voor je compliment. En daarom heb ik eigenlijk ook zo'n soort nummer uitgebracht. Want ja, je moet eigenlijk van alles wat een keer laten horen, vind ik. En ja, dan hoor je toch ook wel weer dat de muziek heel divers kan zijn, hè?
8: Ja, en ik zie ook aan de vele filmpjes op de social media dat die meer

0: accordeon of een blazersectie of, ja. Ja. Of wat dan ook. En nu ja, is dat een beetje weggeëpt inderdaad. Dan breng jij dat weer helemaal lekker terug in een eigen sound, in een eigen nieuwe single. Ja. En, ja, wat ik zeg, je zult ongetwijfeld heel veel podia, moet ik dan zeggen, op de kop gaan zetten de komende periode. Maar
1: je deelt ook heel veel.
0: En je deelt ook lekker alles mee op de social media. Mensen kunnen allemaal een beetje volgen wat er allemaal rondom jou gebeurt. En dat is niet mis, want je bent echt keihard bezig, hè?
1: Ja, ik ben keihard bezig inderdaad. Ja, ik ben echt elk weekend druk aan het optreden. Komend weekend heb ik er weer 2. Volgend weekend heb ik er weer, volgens mij een stuk of 5. Nou ja, en zo gaat het elk weekend wel mooi door. En natuurlijk naast mijn normale baan, want ik werk nog in de ouderenzorg als verpleegkundige, is het wel ben ik wel lekker bezig momenteel.
0: Ja, en die zingen waarschijnlijk alle liedjes van jou van voor tot achter mee. Ze zijn hartstikke trots als ze hun Melissa open weer ergens voorbij zien komen. Hè?
1: Ja, dat vonden ze ook geweldig met deze nieuwe single, want ik heb zoveel positieve reacties gehad. En niet iedereen heeft deze single natuurlijk al gehoord. Dus dan krijg je elke dag gewoon hele leuke berichten, omdat het nog maar net een weekje uit is.
0: Nou, daar gaan wij natuurlijk weer heel wat aan doen deze week. Want in alle edities van ons programma zit hij in het begin. En natuurlijk ook in het begin van het tweede uurtje komt hij voorbij. En dat de hele zomer lang, want het is een heerlijke zomerrit. Hij is ook opgenomen in onze Oranje Party Top 15 van de zomer. Want we gaan natuurlijk deze zomer met en de Gouden Vuiltje en Oranje Party gewoon heel de zomer lekker door. We hebben onze eigen top 15. En hij staat inmiddels op de playlist voor de top 15. En waar hij gaat eindigen, dat gaan we nog meemaken. Maar zolang de zon blijft schijnen... Super. Dus gaat het allemaal goed komen, toch?
1: Nou, hartstikke fijn. Super bedankt daarvoor.
0: Hartstikke goed, Melissa. Nou, we gaan hem lekker draaien op de radio. Als jij hem wilt aankondigen, gaan wij de airco nog iets hoger zetten hier in de studio. Want de zon die schijnt volop, hè? Nou, kondig hem maar lekker aan, Melissa. En we gaan hem lekker draaien.
1: Bedankt voor het interview en natuurlijk voor de luisteraars voor het meeluisteren. Hier komt mijn nieuwe single Melissa Smilda met Als de zon weer schijnt.
0: En maar blijft schijnen, onze fantastische schijf van deze week.
2: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
2: Nieuw.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen, nou, het is weer tijd voor ons programma. Wij gaan eens even bellen met de man die ook met zijn vorige single bij ons te gast was in de show. We hebben hem nog uitgebreid even, heb ik hem uitzitten horen, want hij heeft een hele bijzondere achternaam. Mijn vrouw heeft namelijk eigenlijk ook die achternaam, maar die komt uit de buurt van Haarlem, Beverwijk. En hij niet, hebben we de vorige keer helemaal uitgedokterd. Maar goed, doet niks af aan de mooie achternaam die hij heeft en de heerlijke single die hij uit heeft, dames en heren. Geschreven en geproduceerd door Peter van Kisteren, die wij al heel lang kennen, die zelf natuurlijk ook prachtige liedjes heeft uitgebracht in de studio van Leiko Music. En de single heet Vergeet Nooit Waar Je Wieg Heeft Gestaan. En zo is het maar net. En dat liedje dat is uitgebracht door Benjamin Gouwenleeuw. Hallo Benjamin.
7: Hallo, goedenavond.
6: Hey, welkom in de show. Ja, ik blijf het bijzonder vinden, Benjamin Gouwenleeuw, dames en heren, om bij ons in de show te hebben. We hebben een bijzondere achternaam, maar je hoort het niet zo heel erg veel. Tenminste, hier in Brabant al helemaal niet, maar bij jou in de regio denk ik wel. Ja, daarover gesproken, bijzondere achternaam. Je hebt een heel bijzonder liedje ook opgenomen bij onze Peter in de studio met een mooie titel. Vergeet nooit waar je wieg heeft gestaan. Is het ook een bewuste keuze dat je hier een liedje van en over wilde maken?
7: Nou, het is meer zozeer dat ik dit soort dingen eigenlijk altijd wel zeg. En hij had het nummer voor mij geschreven. En althans niet voor mij. Hij had hem geschreven en hij zei, joh, dit is wel een liedje wat bij jou past.
6: Ja.
7: Dus kom luisteren. Kijk wat je feeling erbij is. En is het wat, dan gaan we eraan beginnen. Is het niks, dan geef ik hem aan de volgende.
6: Ja.
7: En zodoende dat dit liedje zeg maar nu staat.
6: Ja, maar je hebt hem mooi in beslag genomen. En ik denk dat het niet verkeerd is, want het is een heerlijk liedje. En ik denk ook dat hij heel goed bij jouw stem past. En bij in de lijn van wat je al gedaan hebt. En ja, zeker als het een uitspraak van jou is, is het natuurlijk hartstikke mooi om daar nu een liedje van en over te hebben.
7: Ja, nee, absoluut.
6: Hé, hey, en ja, de vorige single heeft het ook heel erg goed gedaan. Daar was je ook bij ons mee te gast in de studio. Je trekt er flink aan, je bent flink aan het promoten. Ik heb van Dennis, jouw plugger, ook gehoord dat je echt alles in de kast haalt om ja, lekker je singles te promoten en daar keihard mee bezig bent. En ja, nu zeg maar bij onze Peter, ja, die kent ook de hoed en de rand, hè?
7: Ja, dat is ook het voordeel als hij ook zelf zanger is. Dus dan weet hij wel een beetje wat wel niet in de markt past.
6: Ja. Ja, maar hij heeft ook heel veel optredens. Ik heb met heel veel artiesten in de studio gewerkt. En wat ik zei, we zijn ook met hem naar Westendorf geweest. Naar de artiestenreis met Peter Beens en nog meer muzikale vrienden van Peter. En ja, wat mij opvalt aan zijn producties is dat hij altijd de juiste noot weet te raken, om in muzikale termen te blijven, met de artiesten waar hij mee werkt. Dat je gewoon hoort van, hé, hey, er is over nagedacht over dit liedje. Er is over nagedacht van, hé, hey, wat is een liedje wat past bij hem? En dat het dan eigenlijk misschien ja, een liedje was wat niet speciaal voor jou gemaakt is. Het past wel jou als een jas.
7: Ja, nou ja, goed. Dat is, kijk, een liedje moet bij je passen. En vandaar dat hij ook tegen mij heeft gezegd, weet je, kom luisteren. En ik heb ook gezegd, ik wil hier niet over één dag kijken. Ik wil het wel gewoon even een paar keer goed horen. En dan moet het gewoon klikken.
6: Ja.
7: En goed, nou goed, lang verhaal kort, het liedje is geboren.
6: Ja, en meer dan, want hij wordt ook heel goed gedraaid op de verschillende radiozenders. Ik heb gehoord van de radiozenders die mijn programma ook uitzenden. Ze hebben hem allemaal in de playlist staan. Ze zijn allemaal heel enthousiast over dit liedje. Omdat het dan weer dan net is, iets anders is dan anders. Dus het is een heerlijk liedje, maar wel ook herkenbaar. En er zit ook een verhaal in. En dat is ook al het mooie. Dat het niet alleen maar is van hoepen de poep, zetten op de stoep en oh, wat weet ik veel allemaal wat. Maar dat er ook een verhaal zit in een liedje.
7: Ja, dat is eigenlijk wat ik graag in een liedje wil. Ik wil niet gewoon zingen om het zingen. Ik wil wel een bepaalde boodschap wil ik overbrengen. En goed, er zit een boodschap in het liedje. Vandaar dat het mij ook trok.
6: Ja, hey, en betekent dat ook dat we in de toekomst wellicht meer van dit type liedjes van jou kunnen gaan horen? Of is het gewoon een liedje wat jou nu aan is komen waaien en wat je denkt van, hey, die pak ik op en die ga ik uitbrengen?
7: Nou ja, goed, ik weet dat hij heel erg veel aan het schrijven is met het team waar hij mee is. Dus ja, weet je, wie weet wat daar nog uitkomt. En als er weer wat tofs tussen zit, dan gaan we daarmee aan de slag. En ja, weet je, ik ben altijd heel simpel. Ik wacht gewoon wat er op mijn pad komt en dan zie ik het wel. Daar ben ik altijd heel, heel makkelijk in.
6: Ja, nou ja, dat is denk ik ook een goede weg. Want als je heel geforceerd bezig bent om een liedje te maken of een liedje te schrijven, dan is het vaak veel lastiger dan dat het gewoon op een bepaald moment bij je binnenkomt. En dat je denkt, ja, dit is wat ik wil.
7: Ja, absoluut.
6: Ja, nou, hartstikke mooi, Benjamin. Nou, we gaan hem lekker draaien op de radio. En iedereen heeft vast wel eens een keer daarover nagedacht. En anders je dat nog niet gedaan hebt, moet je dat zeker doen. Vergeet nooit waar je wieg heeft gestaan. Wie je papa en mama zijn. Wie ze gezorgd hebben dat je op de wereld bent. Vergeet dat nooit. En dan komt het allemaal dicht voor elkaar, toch?
7: Yes, dat is hem. Dat is precies de boodschap.
6: Zo is het, Benjamin. Nou, kondig hem lekker aan. En ik slinger hem vol gas de radio op. Alle wiegjes in Nederland. Radio lekker harder. Komt hij aan.
7: Helemaal top. Lieve mensen, mijn naam is Benjamin Gouwenleeuw en dit is mijn nieuwe single. Vergeet nooit waar je wieg heeft gestaan.

0: Dames en heren, hallo fans. Hier is meneer De Groot. U luistert op het ogenblik naar de Gouden Fout Show. Jos Nette.
1: Je nu er nog lang, de gouden hier.
2: Ach, wat gezellig, hè?
3: Jos Netten.
4: Kijk hem nou zitten met zijn dikke, blije kop.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo, hallo.
6: Zo mensen, nou, ik weet niet hoe bij jullie thuis is, maar de zon die schijnt nog lekker volop. Het is prachtig mooi weer in Nederland. En dan hoor je natuurlijk lekkere, warme, vrolijke muziek op de radio. Hier in jouw enige echte goud- en foutje radio. 18 jaar lang zijn we er voor jullie op de radio. Elke dag ergens te beluisteren. En nu hebben we een man onder de knop die ook met zijn vorige single bij ons te gast was. Een heerlijk, lekker nieuw liedje uit heeft gebracht. Ik heb hem al een paar keer dat hij bij ons getipt werd door Ricky Smit. Zou het familie zijn? Je weet het niet. We gaan het allemaal meemaken, dames en heren. Een nieuwe single Bella Vita van Henk Smit. En Henk die zit lekker te genieten op een, ik weet niet of het op een terrasje is, maar in ieder geval lekker even met een lekker drankje even lekker genieten, Henk, hè?
4: Goedemiddag, ja, we zijn er zeker.
6: Ja, lekker man. Nee, en meteen ook een lekkere zomerse plaat uit. Ja, het heeft zo moeten zijn, denk ik, hè?
4: Hij is heerlijk, hè? Bella Vita.
6: Echt lekker man, jongen. Ja, jongens.
4: Super plaat, hè?
6: Lekker man, jongen. Als je hem hoort, krijg je ook meteen vakantiegevoel. Tenminste, ik wel. Ik moet nog even werken voordat ik vakantie heb. Maar je krijgt meteen het gevoel van vakantie, palmen, een lekker drankje. En of het dan een biertje is, of een wijntje, of een rozeetje, of kwijtschelden. Maakt het helemaal niet uit als het maar nat is en lekker is. Ja, toch? Ja, toch?
4: Zeker.
6: Ja, maar daar krijg je toch gewoon zin in bij deze plaat.
4: Ja,
6: natuurlijk. Dat hoort ook bij dit liedje. Maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk over dat jij in dit liedje de vrouw bezingt, dames en heren, en die heel het leven op zijn kop zet. Ja, dat gebeurt dan, hè?
4: Dat gebeurt zeker.
6: Ja, ook
4: zeker.
6: Als je geen drank op hebt, kan dat gebeuren, hè?
4: Sowieso.
6: Ja, maar, want je bent weer bij Frank Verkooijen de studio ingedoken en had je meteen het idee ook al voor dit liedje?
4: Ja, nou ja, het was eigenlijk zo, hè. Frank Verkooijen is mijn stiefvader.
6: Ja.
4: Dus, en ja, die woont naast mij. En ja, wat ik al zeg, ja, ik zit dagelijks bij ze natuurlijk, hè. Ja, het zijn mijn ouders, noem ik het maar.
6: Ja.
4: En ja, toen zei ik, Frank, we moeten nou weer even wat op gaan nemen. Ja. En toen zei hij zegt, Henk, waar zit je aan te denken? Ik zei, nou ja, je weet hoe ik ben.
6: Ja.
4: Ik zeg, laat het gewoon gebeuren. Ik zeg, je weet wat ik mooi vind, dus kom met iets. En ja, toen kwam hij eigenlijk met Bella Vita aan. Hij zegt, Henk, ik heb nou iets. Hij zegt, ik denk dat jij dat wel heel mooi vindt.
6: Ja.
4: Dus we zaten gezellig lekker aan een biertje. En toen liet hij me horen. Ik zei, Frank, dit is het, hè? Ik zei, dit is mijn plaat, hè? En toen, van het een komt het ander. En dan ga je hem uitbrengen. Ja, en ik ben zo enthousiast over deze plaat. Deze plaat doet het zo verschrikkelijk goed op de radio. Overal eigenlijk, op de tribune.
6: Ja.
4: Overal waar ik kom. Iedereen doet hem lekker mee. Ja, en daar doen we het voor natuurlijk, hè?
6: Zeker.
4: Ja, toch?
6: En weet je, het mooie is, hij kwam half april kwam hij zo'n beetje uit. Toen konden we nog niet weten dat we nu al in zulke lekkere zomerse vibe zouden zitten. Want de plaat staat ook bij ons genoteerd in de Oranje Party Zomer Top 15. Mijn zusterprogramma, de Top 5, de Oranje Party, die we ook elke week maken. En daar hebben we dadelijk een zomerse Top 15 in allebei de afleveringen komt. Ja, en deze, die moet er natuurlijk in. Ik zeg het gewoon heel eerlijk, Henk. Ik werd van tevoren al meer dan positief geïnformeerd dat dit liedje eraan zat te komen. En dat het een klapper van je welste was. Nou ja, geen woord aan gelogen door Ricky. Het is een klapper van je welste.
4: Ja, ik ben er echt heel blij mee. Echt waar. Wat ik al zeg, ja, hij doet het gewoon supergoed. En het is gewoon echt helemaal mijn ding. En heerlijke plaat. En de bühne vindt het ook heel leuk. De mensen vinden het super. Ik krijg hele mooie reacties allemaal. Dus ik ben heel erg blij en enthousiast erover.
6: Ja, heb je nog speciale plannen voor de zomer? Behalve optreden en lekker genieten en een lekker pilsje vatten of wat dan ook.
4: Ja, wat ik al zeg, staat heel veel op de planning. Staat echt heel veel. Ik ben met Frank alweer bezig om stiekem te zeggen. Ik ben Frank alweer bezig om een nieuwe plaat te nemen. Hij zegt wel, Henk, rustig aan, hè, want jij wil altijd heel snel. Ik zeg, ja, ik wil altijd heel snel. Ik zeg, maar ik wil... Hij zegt, rustig aan, jongen. Hij zegt, alles komt goed. Dus ik heb hem gezegd wat ik wil. Ik zeg, Frank, luister, ik wil nu een plaat met heel veel gypsy gitaar en heel veel accordeon. Want dat is echt wat ik heel erg mooi vind.
6: Ja.
4: En daar gaat hij nu iets moois van maken. Dus ja, dat is ook iets wat eraan komt weer.
6: Ja, nou, laat dan maar een Frank over. Hè. Die, die zit wekelijks producties van Frank ja, in ons programma. Ja, zijn eigen single inderdaad. En alle dingen die hij uitgebracht heeft. Die duetten die hij gemaakt heeft. Ja, je kunt niet om Frank heen. Dat willen we ook helemaal niet. Want we volgen hem al, ik denk, een jaar of meer dan 30 jaar al. Ik weet nog, wij waren bij zijn 25 jaar jubileum een aantal jaren geleden. Wat ook nog uitgezonden werd op televisie. Dat is alweer een hele tijd geleden. Dus ja, Frank hoort er gewoon bij. Een van de allerbeste producers van Nederland. En ik hoor ook van alle artiesten een... ja, de Hans Klok in de studio, zeggen ze wel eens. Hè? Want je geeft hem, je geeft hem één vinger en hij pakt heel je hand. En hij maakt wat je wil.
4: Dat is. Ja, ik zeg altijd, Frank is gewoon een magie.
6: Ja.
4: En hij laat mij af en toe dingen horen. Dat, dan zeg ik van, Frank, ik weet het niet. Hij is een jongen. Als het dadelijk klaar is, dan weet ik zeker dat jij zegt, dat is het.
6: Ja.
4: En dan laat hij mij de plaat horen. Dus dan laat hij me het voorstukje zeg maar horen. En dan laat hij me de ding horen. Zeg, Frank, is dit die plaat? Ja, jongen, dat is die plaat.
6: Ja.
4: Zeg, oh, dit is een klapper. Dit is hem. En dan zeg ik ook altijd, Frank, ik vind het allemaal leuk. Je laat mij altijd het beginstadium horen. Maar laat me gewoon het eindstadium horen. Want ik als zanger kan er wel een beetje doorheen kijken en doorheen horen. Maar het eindresultaat, ik zit daar ben jij voor. En ja, deze man die is gewoon echt een magie.
6: Ja.
4: En die maakt gewoon dingen dat ik denk van mijn eigen jongen, moet je horen. Wat een klappers. Wat een klappers maak je, jongen. Echt top. Ja. Maar ja, dat is ook alweer wat ik al zeg. Hij loopt al heel wat jaartjes mee. En ja, het is niet voor niks hè, dat hij het zo druk heeft. En zoveel zangers allemaal bij hem komen voor platen te maken. Nee. Dus ja.
6: Zo is het. De kwaliteit wint altijd.
4: Ja toch,
6: kwaliteit.
4: Ja, inderdaad. Zeker.
6: Zo. Nou, helemaal zeker, mooi man. En deze plaat is ook van topniveau. Die gaan we lekker draaien nu in de Goud en Foutje Radio. En ook in de Oranje Party, dames en heren. Hoor je hem voorbij komen. Binnenkort dus de Oranje Party Zomer Top 15. En in Oranje Party en ook in de Goud en Fout Show. En deze ga je denk ik wel zeker voorbij horen komen. We gaan hem nu draaien op de radio. Henk, als jij hem lekker wilt aankondigen, dan trekken wij er even eentje open. Nou, we doen er twee even open trekken. En dan gaan wij hem lekker draaien op de radio.
4: Hier is Henk Smit met Bella Vita.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06 41 42 4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Welkom terug naar de commercials.
1: De Goud en Fout Show met Jos Netten op de radio.
2: Hé, zijn jullie allemaal zover? Daar gaan we dan.
0: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
0: Nieuw.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Zo, lieve mensen. Nou ja, het is natuurlijk de week, de eerste week in de zomer van 2026. En we hebben al heel wat lekkere zomerhitjes voorbij horen komen hier in deze aflevering van toen en van nu. En nou hebben we aan het begin van dit tweede uurtje ook weer een man aan de telefoon die vroeger zei ze dan, die kan zingen, dansen en acteren. Nou, dansen misschien dan, weet ik niet, dan gaan we daar even vragen. Maar hij kan alles wat dat betreft, heeft in musicals gespeeld, hij zingt liedjes. We komen hem dit jaar ook weer tegen bij de Buma NL show in eind september. Dat hoor je dan natuurlijk in oktober hier weer in de Gouden Foutje Radio. En hij had een vooruitziende blik, want hij komt met een liedje uit en meteen vallen de mussen van het dak af. En hij zingt dan ook, ik heb zin in de zomer. Nou, hij wordt op zijn winken bediend. En wij allemaal trouwens. En hier ook in de bloedheet studio van de Gouden Foutje Radio. We gaan eens even bellen met onze vriend van de show al heel erg lang. Al zijn liedjes komen voorbij in ons programma. En we hebben hem weer aan de knop. Ik zeg, heb je nog steeds zin in de zomer, Sebastiaan?
4: Nou, het is wel puffen en zweten, hè, nou, Jos? Goeiedag, man.
5: Het is je net of in de studio of daar we in een grote magnetron zitten. Maar koelen helpt dan op een gegeven moment niet meer, hè?
4: Nee, is een beetje je eigen plaatselijke sauna is het dan op een gegeven moment, hè?
5: Ja, maar ja, goed. We klagen niet, want we hebben maandenlang zitten janken toen het slecht weer was. En sneeuw en regen en ijzel en weet ik of we rotzooi
4: ja,
5: allemaal
4: ja,
5: gehad
4: dat
5: hebben.
4: Dat is ook wel echt weer typisch Nederlands natuurlijk, hè? Het is nooit goed, hè? Als het te warm is, dan hebben we wat zeuren. Is het te koud, hebben we wat zeuren. Het is altijd wat natuurlijk. Maar ja. Ik moet toch wel zeggen dat die zomer mijn voorkeur heeft. En het hoeft voor mij ook nog niet zo heel bloedheet te zijn. Dat vind ik dan ook weer niet echt heel erg lekker. Maar gewoon zo'n lekker temperatuurtje zo rond de 20, 21 graden met een zonnetje. En dan zijn de mensen ook allemaal lekker vrolijk. En ja, dan heb je mij wel. En dan word ik er zeker blij van. En dan sluit die plaat er natuurlijk heerlijk bij aan.
5: Ja, het is een heerlijke, vrolijke, lekkere zomerse plaat. Als je je ogen dicht doet, dan waan je op Curaçao of Aruba of Lutjebroek of Waterloo. Waar de zon schijnt, maakt allemaal niet uit. Ja, toch? Maar het leuke is, bij dit liedje, je hebt niet alleen de tekst zelf geschreven en de productie gedaan, maar je hebt ook een hele hoop van de muziek zelf ingespeeld, hè?
4: Ja, ik ben inderdaad zelf achter de toetsen gekropen voor een aantal dingetjes. Ik heb wat drumpartijtjes ingeslagen. En ik ben er wel mee bezig geweest. Het enige wat ik heb gelaten is zeg maar de gitaar.
5: Dat, ja, laat dat ik is een familie, over. Ja, familieproductie.
4: Ja, laat ik over aan mijn zoon. En dat is het enige instrument wat ik gewoon niet beheers. Dus dat moet ik ook gewoon niet doen. Nee. En als ik dat dan wel ga doen, ja, dan moet ik zoveel zweten. Dus ja, dat schiet alleen maar niet op met zijn zomerplaat. Dus laat hij dat dan maar lekker doen. En dat heeft hij ook gedaan. Dus we zijn hier lekker thuis gewoon aan het piekelen geweest. En dat is dan ook leuk. Dus dan ben je even een avondje bezig met gitaarpartijtjes inspelen. Tenminste hij dan. En ik zit dan hier te luisteren en te kijken of het klopt. En dan zit ik het gelijk gedeelte in de premix te zetten. Dus ja, dat zijn wel leuke dingen.
5: Ja, dus jij speelt zeg maar gitaar zoals Pieter van Vollenhoven piano speelt, zeg maar.
4: Ja, zo ongeveer. Ja, ik ben ook licht fonetisch, ja.
5: Ja. Hey, leuk, man. Ja, en dit is natuurlijk wel het ultieme plaatje om de zonnebril, de zonnebrand bij de hand te hebben. Lekker in een badje, lekker drankje erbij. En dan helemaal losgaan op deze plaat. Dus ja, het is wel het perfecte moment dat die uitgekomen is.
4: Ja, nou ja, het zit er ook natuurlijk allemaal in, hè, want je noemt zo. Maar de zonnebrand zit erin, de zonnebril zit erin, de cocktails zitten erin, de tropische dames. Noem het allemaal maar op. Dus alle ingrediënten van een goede en mooie en gezellige zomer zitten er inderdaad in.
5: Ja, die dames zou ik er niet meteen over hebben, want dan zeggen ze weer van hem ook weer met zijn dames in de videoclip. Nou ja. Maar ja, het is wel zo, hè?
4: Het is toch echt zo. En ik vind het toch altijd nog wel een feest om al die tropische verrassingen voorbij zien te komen, hoor. Dus,
5: Ik moet zeggen, wij als kijkers en luisteraars vinden dat ook zeker niet onprettig. Dus blijf dat ook gewoon lekker doen, ook in de toekomstige clips. Maar eerst genieten van deze plaat. Ja, we gaan een mooie zomer tegemoet, heeft onze weerman ons voorspeld. En of hij gelijk heeft, dat weet ik natuurlijk niet. Dat we altijd maar even afwachten. Maar het zou wel lekker zijn, want dat zou betekenen dat jouw plaat nog

0: lang mee lekker kan lopen de komende maanden. Want ja, het is nu net pas begonnen. Afgelopen zondag is de zomer natuurlijk officieel losgebarsten op Vaderdag notabene. En het was een hete Vaderdag, kan ik je wel vertellen. Maar goed, dat maakt niet uit.
1: Hem uit.
0: Ja, toch? Ja, het zweet in de bilnaad zou ik dan bijna willen zeggen. Maar goed, dat is niet netjes op de radio. Hey, luister Sebastiaan. We kennen jou als iemand die ook vooruit denkt en vooruit werkt. Hè? Betekent dat je ook al in je achterhoofd hebt geen zin in de herfst of geen zin in de winter? Of gaan we dan een brug te ver?
1: Op naar de winter, kunnen we dat de volgende plaat noemen. Nee, dat zou zomaar kunnen. Nee, ik ben wel met dingen bezig en daar staan al wel weer ideetjes dat ik denk van ja, dat is misschien wel leuk om te gaan doen of uit te brengen. En ik denk dat wij eind september waarschijnlijk al gaan komen met iets nieuws. Dus,
0: dus als we bij de Buma zijn, dan heb ik de primeur.
1: Waarschijnlijk wel, ja. En dan loopt het allemaal eigenlijk wel weer een beetje door. Dus ik denk dat dat niet verkeerd is.
0: Nou, goed bezig, man. En, maar ja, laten we eerst eens even lekker aan genieten van het mooie weer en van de zomer. En dan zien we daarna wel weer wat er gebeurt. Ik vind het wel leuk om vooruit te kijken, dames en heren. U weet het alvast, later dit jaar, de Buma NL-dag. Dat is altijd een hele speciale dag waar alle toppers van de Nederlandse muziekbusiness aanwezig zijn. Vorig jaar hebben we dan natuurlijk André van Duin geïnterviewd. We hebben Yves Berendsen vorig jaar gehad, Django Wagner. Noem ze allemaal op. En dit jaar komen de grote sterren ook weer voorbij. En natuurlijk ook onze vriend van de show Justin de Wild met zijn grote hit Cheerio. Die gaan we daar weer voorbij zien komen. Ook dus Sebastiaan, en je hebt dan de primeur voor ons van de nieuwe single. Daar kunnen we toch alvast meegeven.
1: Ja, dat is, en iedereen loopt er echt in het wild, hè?
0: Ja, echt, je ziet ze allemaal gewoon. Ze zijn echt allemaal, hè?
1: Ja, het is een van de betere feestjes als je mensen wil zien en wil spotten. Dan is dat zeker een aanrader om daar aanwezig te zijn.
0: Ja, nou, we gaan dat zeker doen. En we gaan nu even lekker de zomer weer open klappen hier op de radio. In de enige echte, de Zomer Goud en Fout Show Radio. Want dames en heren thuis, ook heel de zomer zijn wij gewoon elke dag van de week op de radio ergens te beluisteren. Geen zomerstop bij ons. Wij knallen gewoon lekker heel de zomer door. En daar sluit deze plaat perfect bij aan. Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan en we hebben er zin in.
1: Nou, dan zeg ik nu op dit moment bij Jos Netten in de uitzending mijn nieuwe single. Dit is Zin in de Zomer. Zin in de Zomer.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Ja, het is zomer optima forma in deze aflevering van de Gouden Fout Show Radio. De allerbeste gouden, foute, lekkere zomerse hits aller tijden. Je hoort ze allemaal voorbij komen. Ja, en we hebben al een paar liedjes gehad met zomer in de titel. En ook de volgende, dames en heren. Daarvoor gaan we naar het mooie Haarlem. Want daar komt hij vandaan, dames en heren. Met een heerlijke nieuwe single. Overal is hij te vinden op alle streaming platforms. Het is een heerlijk uptempo zomersliedje. Ik denk als je hem één keer gehoord hebt, krijg je hem niet meer uit je hoofd. En hij staat ook genoteerd in de Oranje Zomerparty Top 15 van mijn zusterprogramma Oranje Party, dat je deze zomer gaat horen op de radio. En dat liedje dat heet Zomerliefde. En het is van onze vriend van de show, Leslie Rosbach. Hallo Leslie.
7: Hallo allemaal.
6: Hey, welkom.
7: Daar zijn we weer.
6: Ja, welkom in de show. Ja, gelukkig wel jongen, met een heerlijk nieuw liedje weer. En ja, de zomer is echt begonnen, want deze week dat we onze eerste zomereditie hebben, is meteen raken, 30 graden en nog meer hebben we al gehad. En wie weet wat we nog krijgen. En dan de zomerliefde is wel het mooiste wat er is, hè?
7: Ja, ik denk dat het niet op een beter moment had uit kunnen komen als nu.
6: Ja, en soms moet je ook een beetje geluk hebben, want als je een zomerliefde als liedje uitbrengt, dan kan natuurlijk ook een zomerliefde in Spanje of in Turkije of in weet ik veel waar je naartoe gaat.
7: Maar het kan momenteel ook in Haarlem.
6: Ik wou net zeggen, maar het kan ook in het mooie Haarlem op dit moment, hè?
7: Ja, zeker. Ja, nee, aan de temperatuur ligt het niet, aan de mensen ligt het niet. En ik denk ook stiekem aan het liedje ligt het ook niet, dus... Ja, het kan niet meer kapot.
6: Nee, en hij is vers van de pers, dames en heren. Want de 10 juni kwam het liedje uit en hij gaat al zijn speer nou. Hè, want hij doet het heel erg goed. En natuurlijk helpt het weer een beetje mee. En dat we allemaal buiten zitten aan de barbecue en lekker op het terras zitten. Weet ik veel. Dat helpt natuurlijk wel mee. En het is een geweldige productie weer vanuit de studio van Sonic Solutions.
7: Maar ja, ja,
6: het moet wel gebeuren. Hè. Ik bedoel, als je zomerliefde zingt en het is 40 graden onder nul. Ja, dan wordt het ook een beetje minder, hè?
7: Daarom zeg ik, de eerste dagen was het nog een beetje moeite met de single. Daar ben ik wel altijd heel eerlijk in. Ik ga niet mooier maken dan het is, maar je merkt nu dat de temperatuur echt omhoog schiet. Gaat de single ook net zo mee omhoog?
6: Ja,
7: dat is echt. 30 graden en 30% meer omhoog. Dat is echt.
6: Ja, lekker man. Ja, Bobby Eden zou er blij mee zijn, hè, met je zegt 30 graden en meer omhoog. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is een andere zomerliefde, zullen we maar zeggen. Maar,
7: die kennen morgen gaan met 37 graden.
6: Ja, zo is het, jongen. Maar ja, goed, alle gekheid op een stokje. Ja, het is natuurlijk elke keer wel weer spannend als je met een nieuwe plaat uitkomt. Je bent inmiddels al heel wat jaren bezig, een jaar of 9 alweer, op de diverse podia. Sinds de laatste 2 jaar ook door het hele land heen. Hè, want het is niet alleen maar Haarlem en Beverwijk en Zandvoort. Nee. Maar je gaat het hele land door, overal. Kom jij met jouw repertoire en jouw liedjes? Ja, dan is dit natuurlijk wel een klapper als je die dan nou zo erbij mag hebben.
7: Ja, je merkt gewoon als je die in je set doet, het nummer. Sommige mensen kennen het natuurlijk ook niet. Heel veel nog niet eigenlijk. En je merkt toch dat er altijd wel echt heel leuk op gereageerd wordt. Echt gewoon die beat, de uptempo. Hele simpele, strakke tekst. Die kun je eigenlijk bijna niet vergeten. En ja, ik denk dat wel het sausje is. Om best wel een leuk nummer te scoren,
6: Maar ik denk dat het ook de kracht is van het liedje. Het is een fantastisch lekker liedje met lekkere muziek, goed arrangement. Maar ook inderdaad, de tekst is... je moet niet allemaal van die hele moeilijke teksten hebben, want dat blijft allemaal maar niet hangen bij de mensen. Hè. Je ziet een liedje als Engelbewaarder en Cheerio, weet ik veel. Dat is allemaal, het is geen hogere wiskunde, de liedjes, maar het zijn wel de teksten wat blijft hangen.
7: De meeste teksten van de grootste hits zijn vaak 9 van 10 keer... Ja, daar kan ik leuk nog omhouden.
6: Ja, maar ja, goed, je moet er maar net op komen. Hè? Ik bedoel, zolang de vogels niet fluiten, ga ik niet naar buiten. Ja, je moet het maar verzinnen. Hè? En heel Nederland zingt het mee nu, hè?
7: Ja, en het mooie is, dat soort teksten worden altijd verzonnen op het moment dat je met elkaar zit. Gezelligheid en gekkigheid. Dan krijg je bepaalde gesprekken. En dan ga je gek doen. En op een gegeven moment denk je, dat is leuk, dat schrijf je op. Oh, dat is misschien wel leuk voor een nieuwe single. Nou, en zo ga je het uitwerken. En op een gegeven moment kom je gewoon tot iets superleuks. Wat je totaal niet verwacht wat je uit zou brengen.
6: Nee. En de grap is van het liedje van Cheerio is natuurlijk mede geschreven door Jeffrey Hees. En als ik hier bij de studio uitkijk, kan ik bijna bij Jeffrey binnenkijken. Want die woont natuurlijk ook in hetzelfde mooie Os waar ik ook woon. Oftewel Chicago aan de Maas noemen we het ook wel. Maar goed, dat terzijde. Die zei, dit liedje had hij al een jaar of 2 geleden al geschreven. En nu eigenlijk dat het dan in een stroomversnelling komt. Ik heb ook de demo gehoord van het liedje zoals hij het ooit ingezongen heeft als demo. Ja, als je dan nu dat liedje hoort en heel Nederland zingt het mee. En als je op een feestje staat, echt waar jongens, als ik op een feestje aan het draaien ben met de Gouden Foutje Radio on Tour. 3 keer is heel normaal hoor, dat je voorbij komt op een feestje.
7: Ja.
6: Dat is niet te filmen, hè?
7: Nou, ik moet je zeggen, het begint nu wel een beetje. Dan denk ik van, alweer.
6: Ja, en dat, op dat moment, is ook
7: als je dat denkt, stik je er weer in en dan denk je van, nou ja, waarom ook niet?
6: Ja, zo is het. Hè. Dat was ook met de Engelbewaarder en allerlei andere liedjes. Zwemmen in Bacardi Lemon. Dan zei je ook zeggen van, hoe verzin je het? En ja, die hakt er dan in. En die blijft hangen. En ja, dan hoor je hem een tijdje weer niet. En dan komt hij in één keer weer voorbij. En denk je, oh ja, was toch eigenlijk wel lekker.
7: Ja, zeker.
6: Ja, we gaan dat gevoel natuurlijk ook proberen bij onze luisteraars in Nederland en België en overal te veroorzaken met jouw liedje. Want ja, velen zullen nog wel eens terugdenken aan een vakantie, een zomerliefde. Want ja, dan gaan toch de hormonen een beetje opspelen, zeg maar. Hè? Dan zakt het bloed naar plekken waarvan je denkt, hallo. En,
7: dat
6: is nou een eenmaal zo. Dus iedereen herkent, denk ik wel, iets van een zomerliefde.
7: Ja, de temperatuur stijgt er naar het niveau van passie en verlangen. Ik wil het zo. Nou ja, dat zegt het eigenlijk al.
6: Ja, een collega radio DJ die riep dan wel eens op de radio. Alles komt omhoog, behalve mijn eten. Nou ja, dat is natuurlijk zomerliefde. Dat is met heerlijke, lekkere muziek, dames en heren. Zomer in optima forma. Wat een heerlijke plaat, Leslie. En ik hoop dat die voor jou heel veel gaat brengen. Want het is een echt een fantastisch liedje. En ik ben ontzettend blij jou in deze zomer, en deze allereerste zomereditie aflevering van de Gouden Fout Show erbij te hebben. Dus ik denk dat we maar eens even lekker de plaat de radio op knallen. Als jij wilt aankondigen voor ons, dan gaan wij hem lekker draaien.
7: Ik ga me aankondigen, lieve mensen. Hier is mijn nieuwe single Zomerliefde. MUZIEK

0: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo, hallo.
6: Zo, lieve mensen, nou, het is de tijd voor ons programma eens even lekker de zon te laten schijnen, dames en heren. En daarvoor heeft je helemaal niet ver weg. Dan kun je gewoon naar Deventer, want daar zit een man die heeft een liedje opgenomen. Het is ja echt Latin, maar dan Nederlandstalig. En het gaat over een prachtige mooie plek waar binnenkort de heren van VI naartoe gaan. Naar Curaçao, heb ik begrepen. Ze gaan er naartoe met Corendon. En daar gaan ze heel veel leuke dingen meemaken. Volgens mij heeft Gerard Joling er pas ook nog een groot concert gegeven. En waar gaat het dan natuurlijk over? Ja, ik zei het al, Curaçao, onderdeel natuurlijk van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat is een liedje overgemaakt door een man die we allemaal natuurlijk nog kennen. Van Popstars, het succesvolle programma van een tijdje geleden alweer bij SBS6. Hij is terug van weg geweest met een prachtig mooi liedje. En wie heb ik dan aan de telefoon? Deon! Hallo Deon!
7: Spreek nou, wat een mooie intro.
6: Ja, maar is ook zo. Hè? Je hebt, dat is alweer wat jaren geleden dat je meedeed aan Popstars. En je zat in popgroep Red, die niet alleen maar liedjes over rood zongen. Maar in ieder geval heel veel leuke shows hebben gedaan. En nu lekker solo. En wat een lekker liedje, man, over Curaçao.
7: Ja, dankjewel.
6: Ja, wat heb je zelf met Curaçao, als ik vraag mag?
7: Nou, ik ben zelf half Antilliaans. Oh. Dus mijn vader is op Curaçao geboren.
6: Ja.
7: En het is sowieso mijn ultieme vakantiebestemming. En mijn vrouw en mijn kind die zijn er allebei ook echt dol op. Dus wij komen er heel graag. En we zijn er gelukkig ook vaak voor werk. En met vakantie gaan we er eigenlijk ook gewoon het liefste naartoe.
6: Hartstikke leuk van. Ja, mijn buurman is ook helemaal fan van Curaçao. Die is zelfs met zijn ouders mee geweest op huwelijksreis naar Curaçao. Hè?
7: Oh, te gek. Ja, mooi.
6: Heen met de vader en terug met de moeder. Dus dan weet je wel wat voor vakantie daar geweest is natuurlijk. Het was een hele leuke vakantie op Curaçao. Hij zei, Jos City, echt, ik heb nog nooit zo'n mooi eiland meegemaakt met alle leuke dingen. Ook de leuke dingen van Nederland. Ook gewoon een lekkere frikandel en een kroket. Maar ook de lekkere dingen van het eiland.
7: Nou,
6: je kunt er heerlijk chillen.
7: Dat zei ik inderdaad. Zei ik dat van de week ook. Het is eigenlijk net een beetje als Spanje. Ja, mensen, er zijn ook heel veel Nederlanders die gaan in de zomer naar Spanje toe. En die vinden het dan lekker om gewoon een frikandel uit de muur te trekken.
6: Ja.
7: En dat is eigenlijk met Curaçao ook zo. Je kan daar ook een frikandel uit de muur trekken. Maar het gewoon, iedereen praat daar Nederlands. Je hoeft geen moeite te doen. Het is gewoon, het is gewoon heerlijk.
6: Ja, het is eigenlijk Nederland zoals je Nederland zou willen hebben. Net als hier, maar dan met lekkere zon en lekkere dingen. En dat hebben we dan niet. Maar dat hebben we aan de andere kant van de wereld. Hebben we dat dan
7: precies,
6: gelukkig
7: precies.
6: Wel natuurlijk.
7: Dat kunnen we gewoon opzoeken. Ja.
6: Ja, zo is het. En je zegt dat je bent voor werk ook heel veel op Curaçao. Ik neem aan om dan de tent plat te spelen daar.
7: Ja, klopt. Ik doe meerdere keren per jaar. Dat is voor een... dat heet O&O. O&O houdt je bezig. En die organiseren feesten voor de defensie die op Curaçao zit.
6: Ah, kijk eens aan.
7: En niet alleen op Curaçao, maar ook op Aruba of in Noorwegen. Of allemaal verschillende plekken waar de defensie ook maar zit. Voor de marine en de landmacht worden feesten georganiseerd. En daar ben ik onderdeel van. En daarvoor vlieg ik eigenlijk zeker twee keer per jaar naar Curaçao om daar op te treden.
6: Ah, lijkt me hartstikke vervelend inderdaad als je zo'n fan bent van het eiland. Hè,
7: omdat dat zijn hele vervelende reizen.
6: Ja, ik kan me voorstellen. Ja, de jongens en meiden natuurlijk van onze defensie, die zitten daar natuurlijk langere tijd. En die moeten inderdaad vermaakt worden. En die zitten natuurlijk ook kort bij het hele gebeuren bij Venezuela daar. Hè. Ik bedoel, een klein beetje aardrijkskunde heb ik nog wel. Daar zit het allemaal dichtbij. Dus die jongens jongens en meiden doen heel veel belangrijk werk nu daar.
7: Ja, klopt. Ik ben daar afgelopen kerst ook geweest. En net toen de, hoe heet het, die president uit Venezuela werd getrokken.
6: Maduro.
7: Ja, Maduro. Toen was ik op Curaçao. Dus,
6: ik kon niet terug ook, helaas.
7: Toen heb ik even meegemaakt dat het luchtruim daar inderdaad dicht was. Nou moet ik zeggen dat in Nederland iets overdrevener in het nieuws is gebracht dan dat het in Curaçao echt was.
6: Oh.
7: Maar... het gebeurde wel. En daar heb je de mensen, de mannen en de vrouwen van de defensie toch voor nodig. Dus die verrichten daar goed werk.
6: Ja, zeker. Hartstikke mooi als je daarvoor kan en mag optreden. Kijk, ik kom uit Brabant en hier hebben we natuurlijk Volkel. En je hebt hier Oorschot en allerlei plekken waar het leger gestationeerd is. Dus ook met de Gouden Foutje om toe regelmatig geweest ben.
7: Ja.
6: En dan zeg ik ook inderdaad, van de meen ik ook. Jullie, de mensen die daar zitten, die doen ontzettend belangrijk werk. En natuurlijk hopen we met z'n allen dat er nooit niks gebeurt. Maar je ziet nu wel als er wat gebeurt, dan moeten we paraat staan, hè?
7: Ja, absoluut. Zeker weten.
6: Ja, nou, hartstikke mooi, man. Hey, en ja, Curaçao... ja, het is eigenlijk niet zo heel verwonderlijk dan dat je een liedje gemaakt hebt over Curaçao... als je met hart en ziel eraan verbonden bent.
7: Ik had inderdaad... sinds vorig jaar heb ik dan een nieuw platenlabel getekend bij Bronze Music.
6: Ja.
7: En samen waren we aan het kijken van... nou, wat voor muziek gaan we doen? Welke kant gaan we op? En toen kwam eigenlijk het nieuws dat Curaçao zich voor het eerst in de geschiedenis van voetbal heeft gekwalificeerd voor het WK.
6: Ja.
7: En toen was 1-1-2. Toen dacht ik, ja, hoe gaaf zou het zijn als ik als halve Antilliaan en trots op het eiland een ode kan brengen aan het eiland. En ook een ode aan de Blue Wave, zo heet het voetbalteam.
6: Ja.
7: Wat nu voor het eerst naar het WK gaat. Ik zeg, het lijkt me te gek om een soort... een Wolter Kroes-achtige FIFA Hollandia te maken.
6: Ja.
7: Maar dan voor Curaçao.
6: Ja, nou, het zou toch ook fantastisch zijn, joh. Als ze daar tegen Duitsland en de landen waar ze tegen moeten.
7: Het is gelijk een spannende wedstrijd tegen Duitsland.
6: Ja, maar ja, die schijten in de broek nou wel als ze tegen Curaçao moeten hebben. Want die hebben gezien wat die jongens in Curaçao in huis hebben. Wat die team zijn. Wat die gedreven zijn. Hoe die door Dick Advocaat en Cor Pot en het hele team en Kees Jansma, wat daar gebeurd is. En nu natuurlijk door Fred Rutte volgens mij. Die er nou,
7: Fred Rutte inderdaad.
6: Ja. Ja. En ik denk toch wel, het is een beetje een, zoals die Duitsers het dan ook letterlijk en vuurlijk, een angstgegner noemen. Want ja, je weet niet wat je kan verwachten. Het kan zomaar 10-0 voor Duitsland worden, maar het kan ook zomaar de andere kant op gaan.
7: Ja, absoluut, absoluut. En alle support naar de mannen. En ik hoop dat ze het gewoon hoe dan ook fantastisch gaan doen. En wat ik in Nederland altijd leuk vind, ook bij de Oranje Leeuwen, is als we naar het WK gaan of naar het EK, de weg ernaartoe. Hoe iedereen meeleeft, de verbroedering, de saamhorigheid. Hoe we er gewoon een feest van maken. Ongeacht wat de eindstand wordt. Natuurlijk zijn we teleurgesteld als ze er uiteindelijk uitgaan. Nederland of Curaçao. Maar de hele gezelligheid eromheen.
6: Ja, ik zou je vertellen, jaren geleden toen... ik herinner me nog, ze moesten toen voetballen tegen Spanje. En het was meteen de eerste wedstrijd. Ik weet het niet, het is best wel lang geleden al. Een café waar ik regelmatig muziek maakte. En op feestjes een partij kwam. En zei, goh, Jos, misschien is het leuk om rondom die wedstrijd een beetje muziek te doen. En dan kunnen jij van tevoren even een beetje wat rammelen. En in de pauze. En dan afloop nog een feestje bouwen. En of ze nou winnen of verliezen. We zien wel wat er gebeurt. En dan kijken we wel. Ik zei, ja, is goed.
7: Ja.
6: En hij zegt, nou, dit is de agenda van de Nederlands elftal. En dit zijn de dingen. Kunnen we dan? Nou, ik zeg, ik hou het gewoon vast. We zien wel wat er gebeurt. Nou ja, we hebben natuurlijk meegemaakt. Dat we tot aan het einde van de rit gewoon elke keer dak eraf ging. En uiteindelijk bij de laatste wedstrijd, toen ze dan verloren. Ja, toen was de tent binnen een kwartier leeg. Maar al die andere afleveringen was het gewoon tot diep in de nacht één groot feest. En dat is wel ook wat Nederland en nu ook op Curaçao, wat je ziet gebeuren, wat de mensen met elkaar bindt, hè?
7: Ja, zeker. En juist die binding, dat vind ik zo mooi om te zien. Zeker in deze tijd, waarin er een hoop narigheid is, vind ik dit gewoon een leuk moment om naartoe te leven. En hoe leuk is het dat Nederland naar het WK gaat en ook Curaçao naar het WK gaat.
6: Ja.
7: En daar wilde ik graag een liedje over maken om te laten zien van, joh, wij staan als Nederland ook helemaal achter Curaçao en wij zijn trots op die mannen en ze gaan het flikken.
6: Nou, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En dat gaat een groot feest worden. En het wordt zometeen op de radio een mooi feestje, want we gaan jouw single draaien aan het einde van deze aflevering van deze week alweer.
7: Yes,
6: van de Goud en Fout Show Radio, dames en heren. Zet het liedje in je playlist, want dit wordt de Viva Hollandia van 2026. Als Curaçao inderdaad heel wat mooie dingen laat zien, dan kan dit zomaar eens een hele dikke hit worden voor jou, Dion. En wij gaan lekker draaien op de radio. Mensen thuis, ik zeg het al, zet de radio maar lekker op standje Buuroorlog. Geniet er lekker van. Ga lekker met ons meegenieten. Ik bedank jullie allemaal voor het luisteren. Over een kleine week zijn we er weer met een nieuwe aflevering met wederom leuke muziek en leuke artiesten. En nu, Deon, gaan we afsluiten. Deze aflevering over het mooiste eiland, volgens jou natuurlijk, van de hele wereld.
7: Ja,
6: toch? Ik lieg niks, hè? Nee, dat is zeker zo, hè? Dus we gaan hem lekker draaien. Als jij wilt aankondigen, sluiten we daar de aflevering van deze week mooi mee af.
7: Ja, lieve mensen, luisteraars van de Goud en Fout Show. Hier komt-ie, mijn nieuwe single, Curaçao.
1: Hoi!

0: Dit was de Goud en Fout Show voor deze keer. Kijk voor meer info, uitzenddata en onze mediapartners op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Volg ons ook via www.facebook.com/goudenfoutshow en via Twitter @goudenfoutshow. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade,
2: ja.
1: Uw tijd is om.
3: DJ, mag die muziek uit?
4: Oké, je bent allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor.
5: Oudoe, oudoe.
6: En dan is er koffie.
7: Foutje, bedankt.
8: En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Ga naar huis, even een balletje eten.
4: Opgesoden, bietard.
9: Zo, dames, dat was het.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
11: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
12: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
13: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
14: Get out, God damn it!
15: Get the point good.
16: And now... Bindu.
17: Het feest is open en het is weer tijd voor het geluid van het feest. Vol muziek. Ruud staat aan de deur, Norbert neemt de jas aan in de garderobe. Henk, Jos en Maureen staan achter de bar. Klaar om te beginnen. Bert had zoals altijd de glazen in de gaten. Hij zorgt dat er altijd genoeg glazen achter de bar zijn. En in die glas leeg is, dan mag ik die natuurlijk zelf ook naar de bar terugbrengen. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen te horen. Wat in het feest vol muziek zit, verzuurt nooit. Van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance, allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het feest vol muziek, waar wij de platen laten praten. Het hele team van het feest vindt het fijn dat jullie er zijn. Bel de koppen en veel...

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, God daddy!
5: Get the point good.
2: And now...
6: Dit is weer de tweede uur van het Vust voor Muziek. En dan is het weer tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. 1 meter bier voor slechts 12,50. Als je glas leeg, breng deze dan weer even terug naar de bar. Want het scheelt Betje natuurlijk weer een hoop werk. De een had nog een brommer en de ander had al een auto. Zo kwam het voor dat Johnny van Hulst, Rob Blijenberg, die we ook kennen als bloghoofd, samen met iemand mee zouden rijden vanaf de Sint-Janslaan in Bussum, waar de oma van Johnny woonde. Ik had mijn helm, waar ik het logo van Santana op had gemaakt, achter het muurtje bij de voordeur gelegd. Bij terugkomst was de helm helaas verdwenen, maar de muziek van Santana is altijd gebleven.

touch this. Yeah, that's how we living in your.

Beat.

leuk dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.

0: is.
1: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

0: 中。
1: Ja, ik weet dat het niet een grote afstand is om naar België te gaan. Want hij woont ook wel in Nederland, maar België is wel heel erg vlakbij. Maar dan kon je een klein beetje aan zijn tongval horen, denk ik. Roland Verstappen in 2022, de Vlaamse zon. Een vrolijke en toch wel prettige plaat om naar te luisteren, toch? Hey, welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik draai het plaat voor jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar, oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2099 in. Nou, we hebben een nieuwe gehad, want de Vlaamse zon komt uit 2022. Uit 1982 komt deze plaat van Evelyn King. Het is

0: Evelyn Champagne King would have met Love Come Down in 1982. Fleur is een zangeres die redelijk recent actief is geworden. In 2020-2021 hield ze zich bezig met het doen van covers van anderen. Om de aandacht in ieder geval een klein beetje op haar te gaan krijgen. Ze bespeelde keyboards, daarbij zelf zich begeleidend als het ware. En dat klonk allemaal perfect en allemaal hartstikke mooi. En daarmee heeft ze een klein beetje de aandacht op haar gevestigd. En daarna komen de eigen nummers die ze ook zelf geschreven heeft. Dus we gaan een paar dingen gaan we doen achter elkaar deze week. Een nummer van een covernummer van haar en een nummer dat ze zelf schreef. En deze volgende plaat die gaat draaien is eentje die best wel een beetje apart is. Want het origineel daar heb ik moeite mee om dat te gaan draaien. Dat ga ik dus niet doen. Maar goed, haar interpretatie van het nummer is eigenlijk gewoon hartstikke goed. Je zit, zijn het je ogen?
1: Ja, de wereld kreeg een kleur erbij.
0: Of is het haar stem?
1: Toen je

Fleur in 2024 en 100.000 stemmen. Het is eigenlijk oppositie en mooi gedaan. Muziek uit het verleden, 1963, is een mooie tijd terug. We gaan luisteren naar de Mermaids in schitterend mooi stereo. Hier is Popsicles and Icicles.

1963 bereikte de nummer 3 positie in de Billboard Hot 100. En dan loop je lekker binnen als je zo'n hoge positie bereikt in die lijst. Want dat betekent dat je gewoon coast to coast in heel Noord-Amerika goed verkocht wordt. Verenigde Staten dan, moet ik zeggen. Op 28 juni 1975 kregen we een nieuwe nummer 1 in Nederland. En dat was deze, Barry & Hylene, If You Go.

0: strijd te schrijven deze week is Sueli de Melo. Met een nummer, beetje letterlijk getint, Mi Amor Argentum.
1: Zindi. Peter Timmerman.

1966 was dat, Dusty Springfield en You Don't Have To Say You Love Me. Welkom bij Cindy. Dit zijn de Guys and Dolls, 1979. En How Do You Mend a Broken Heart? Lime Sticky?

De categorie platen die nooit meer gehoord worden op de radio, die niet meer gedraaid worden. Deze van de Guys and Dolls, How Do You Mend a Broken Heart uit 1979. En ik was met 1979 bezig daar om wat te zoeken. Hé, daar kom ik een plaat tegen van Zwol. Die hoor je ook echt nooit meer. Het is The Southern Part of France.

right on. Money down on the line, please. Where's my Ferrari?

0: Sol, lekker bezig daar in het zuiden van Frankrijk.
1: Oh, just
0: 1979. Een hele relaxte plaat uit 1979. Zwol. Muziek van The Chasing Twisters in 2025. En zij bezingen The Summer of Love. Nou, dat kunnen er meerdere zijn hoor. Want elke zomer is natuurlijk een zomer vol van liefde, toch?

The Chasing Twisters. En in 2025 The Summer of Love. Muziek van Stephanie. En in 2025 deze Alexis Dans als grote fan van Griekenland.

0: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
1: En we blijven in Griekenland. Dat doen we met Nicole uit 1985. Alleen in Griekenland.

Cole in 1985, Alleen in Griekenland, hoorden wij. Jaren 70. The Les Humphreys.

de Les Humphries Singers. En we're going down Jordan. Dat is iets van 1972. Maar mijn hoofd is een beetje... Ik moet altijd graven. Kan ik opzoeken natuurlijk. Dan moet je een beetje spontaan ook een klein beetje nog proberen te herinneren allemaal, toch? He's love.

With a Love, You're the Greatest Lover in 2025, een productie van Matt Pop. Matt Pop nu met Oxygène 4, een cover van Jean-Michel Jarre.